Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle en daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is een touringcar in de middenberm gereden en het gaat volgens Rijkswaterstaat nog uren duren voor die weg vrij is. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn. Geldt voor beide richtingen over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk vannacht is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Bij het ongeluk waren een touringcar en bestelbus betrokken. Omrijden kan voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Want Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg vrij is. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. D66 Harderwijk vraagt het college om opheldering over de voorgenomen aankoop van de grond waar het dolfinarium is gevestigd. De partij wil onder meer weten welke afspraken de gemeente in het verleden heeft gemaakt over de erfpacht, het kooprecht en de prijs van de grond. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de grond aan het dolfinarium. De partij stelde in juli al schriftelijke vragen over de toekomst van het dolfinariumeiland. De partij wil nu ook inzicht in de afspraken die volgens het college maken dat de gemeente de grond aankopen door het dolfinarium niet kan voorkomen. In zowel Ermelo, Harderwijk, Putten als Zeewolde is het aantal inwoners met een WW-uitkering in juli dit jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling

0: is het sterkst in Ermelo, gevolgd door Putten en Zeewolde. Harderwijk kent de kleinste afname. Landelijk was juist sprake van een stijging. Het UWV registreerde in juni dit jaar bijna 197.000 WW-uitkeringen. Dat is 7,3% meer dan een jaar eerder. In Gelderland lag die stijging in juni met 5,9% lager. In de arbeidsmarktregio Veluwe-Stedendriehoek was op dat moment sprake van een stijging van 4,5%. En tot slot, de gemeente Ermelo staat toe dat de bedrijfswoning aan de Horsterweg wordt omgezet naar een reguliere woonbestemming. Daarmee krijgt de woning een permanente woonfunctie. Voor de woning was eerder een gedoogbeschikking afgegeven. De reden is dat op de locatie nog een bedrijfsbestemming rustte. Het beëindigen van die bestemming kon gevolgen hebben voor de beschikbare stikstofruimte die mogelijk nodig is voor toekomstige woningbouw op het terrein. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. De resterende stikstofruimte wordt vastgelegd in een zogeheten salderingsovereenkomst. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord staat nu file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goeiemorgen, welkom bij de Wereld tot Wakker. Het is maandag, de 24e, zo uit mijn hoofd. En als het maandag is, zit hij er al. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: En we gaan vandaag weer de Wereld tot Wakker doen tot 12 uur, live en interactief.

Ja, de voorganger had de microfoon wel heel erg hard staan. Dus moesten we even terugzetten. Anders dan gefluit. Meteen al fluitend publiek, dat moeten we ook niet hebben. Ja. Goed, het is maandag. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En doe gezellig mee. Je kan WhatsApp bellen, mailen en langskomen.

0: Nou, we hebben na de lekkage van vorige week een heerlijke warme hut hier binnen. Want er staat een kanon water te, of vocht te vreten.
1: Ja.
0: En warm dat het is hier. Nou. Maar ja, het is in ieder geval droog.
1: Ik vind het wel lekker.
0: Ja, ik denk al. Anderen is altijd blij mee zijn.

0: Ja, en dan hadden we er al twee van jouw lijst te pakken. Ja. Van de 18 plus 2 van André. En de ochtendgymnastiek komt ook van jouw lijstje.
1: Ja.
0: Dus ja. Ja, het is het begin van de week. We hebben net een weekend gehad. De mensen hebben natuurlijk weer van alles naar binnen gegooid. Aan snacks en
1: dan moeten we bewogen worden.
0: Er moet even wat af. Hè?
1: Maar het contrast, de luisteraars moeten wel even gewaarschuwd worden. Het contrast tussen het lieve stemmetje van Vanessa Carlton en wat we nu gaan krijgen. Maar het is wel echt de Hollandse glorie, hè, dit. De enige echte Nederlandse muziekcultuur die origineel hier uit Nederland komt.
0: We gaan er even 3 minuten 23 flink tegenaan in de ochtendgymnastiek. Nou, en als je dan niet wakker bent, dan weten we het ook niet meer. Dan ben je waarschijnlijk al begraven.
1: Max heeft niet zijn best gedaan om ons blij te maken.
0: Nee.
1: Maar misschien doet Paul het wel. Huh?

0: ik vond het wel meevallen hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kon ik gisteren bij de voorbereiding vloog ik bijna het raam uit. Maar ik vind het hier in de studio wel meevallen, ja.
0: Ah. Ja, precies. Maar het is ook een betere omgeving voor dit soort muziek. Hè?
1: Ja, die komt helemaal tot z'n recht hier. Ja.
0: Bij jou bij het raam. Sowieso bij het raam. Heb jij een Russisch raam?
1: Russisch raam?
0: Ja.
1: Oh ja, zo
0: daar vallen
1: eentje,
0: mensen schijnbaar heel makkelijk uit.
1: Nee, ik hou de deur. Als er een paar van die commissaren voor de deur staan met hun Russisch petje, dan doe ik de deur snel op slot. Want dan weet je wat er gebeurt als die binnenkomen, ja.
0: Ja, was het een beetje een prettige week voor je afgelopen week?
1: Nou, ik ben net een beetje flabbergasted wat ik van jou hoor van de week, van jouw week. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar mijn week was ook redelijk druk. En hij is alweer een beetje weggezakt. Maar het was wel een redelijk klassieke week. Ik moet nadenken, joh. Ik ben alweer helemaal volledig met de nieuwe week bezig.
0: Ja, okay.
1: Maar ik had een goede week waarin een hoop dingen lukte.
0: Oké, okay. Nou ja, dat is altijd goed.
1: Wat sociale happenings en zo, dat is altijd zwaar voor mij. Hè? Als ik sociale afspraken heb, dan dat hakt er altijd in.
0: Maar waar resulteert het dan uiteindelijk in? Ben je dan daarna helemaal bek af? Of loop je in de gaten als je tussen...
1: Nou, ik draaf soms een beetje door. Hier probeer ik dat maak je toch hier in de studio ook wel eens mee. Dan gaan we te lang door op bepaalde onderwerpen, weet je wel.
0: Gaan we. Ja, dat heb je al goed getraind om dat buiten jezelf te leggen. Dat is. Dan denk ik ook van. Ik ga er altijd vanuit. Nou, hoe langer mensen hier zitten, des te meer ze op hun gemak voelen, des te meer ze zichzelf worden.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: ik denk van, nou, die praat maar raak. Nog een paar weken. En dan hoef ik alleen de techniek nog te doen.
1: Precies. Maar hier
0: en,
1: gaat het
0: vind ik niet erg, hoor.
1: Hier gaat het hartstikke goed eigenlijk, vind ik. Weet je wel, jij kent het wel. Dat ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Dat je dus lekker in gesprek bent met iemand. Maar dan ben je zo enthousiast over een onderwerp dat je achteraf denkt van, joh, ben er iets te lang over doorgegaan, weet je wel.
0: Ophouden. Ja, dat idee, oké. Ja, nou ja, dat kan gebeuren inderdaad. Hier was het een beetje Murphy's Law.
1: Ja, ik hoorde het net van jou. Het is woensdag aan mij voorbij gegaan. Ik begrijp dat je het wel benoemd hebt. Maar is nou jouw hele week naar de Galamise wel een beetje begrepen?
0: Nee, naar de Galamise niet. Maar dat betekent, je verwacht een lekkere, relaxte week.
1: Precies,
0: en zo een
1: beetje
0: nog in de zomersfeer.
1: Ja.
0: En dan gebeuren dingen die in eerste instantie gewoon op zich al heel vervelend zijn.
1: Absoluut.
0: Voor de organisatie en dat soort dingen meer. Maar waarbij je zonder dat je het weet, en zonder dat mensen het weten ook, een hoop extra's met zich meebrengen.
1: Dat is het, ja.
0: En daar zit je nou weer niet op te wachten. Dus, maar goed, dat... maand of vrijdagmorgen ging ook alles wat er maar mis kon gaan, ging de mis.
1: Dus, serieus?
0: Ja.
1: Vrijdag heb jij dag, ik bedoel, was jouw sidekick was rond 10 uur toch gewoon? Of,
0: wel gewoon, ja. Maar het was wel een vrijdag waarbij, dan op een gegeven moment denk je, dan laat het ook maar in het 100 lopen, kan het schelen. Ja. Is niet meer recht te breien deze week.
1: Nee, dus, wat was er vrijdag dan? Want Bas en Bert gingen gewoon door, B&B ging gewoon door.
0: Ja, dat ging gewoon door.
1: Maar dat was nog de fallout van dat onderwateravontuur.
0: Nou ja, er waren wat... het had niks met het onderwater te maken.
1: Oh, dat
0: had weer meer te maken met... Ik ben 's morgens heel vaak hier al voor 6.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan loop ik altijd een heleboel dingen na. En dan neem ik ergens de tijd voor. En toen had ik de tijd genomen om het ene probleem te tackelen. Omdat er verder, wat mij betreft, geen probleem was. En toen kwam ik hier. En toen op het laatste moment had ik nog 3 minuten om een probleem wat zich hier plotseling voordeed te tackelen. Dus toen was het om 7 uur stil.
1: Oh, serieus toch?
0: Want er moest van alles opnieuw opgestart worden om het überhaupt aan de praat te krijgen. En dat ging niet helemaal zoals het moest. En dan, dan loop je achter een feit aan. Hè. Dus,
1: vervelend Bas. Ja.
0: Ja, maar dat zijn van die dingen. Ja.
1: Maar toch wel, jij hebt ook wel nu, je zei het volgens mij net toch al, maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Nieuwe prijzen,
1: Dus we gaan lekker door. We hebben een hoop muziek in de aanbieding.
0: Ja.
1: En waar zijn we ergens gebleven? Moesten wij naar het weer nu al? Of
0: nee, we gaan eerst even één muziekje doen. En, uh,

0: The Kiss of Life.
1: Sade, ja, fantastisch.
0: Ja, wat zeg je?
1: Fantastische zangeres hoor. Die,
0: ja,
1: die past heel goed op de maandagochtend.
0: Ja, precies.
1: Kan
0: dat
1: altijd.
0: Is helemaal niks mis mee. We gaan meteen door naar het weerbericht. In het noorden eerst een enkele bui, later overal droog en zonnig. In het noorden ontstaan stapelwolken. Het wordt 22 graden op de Veluwe. En eens even kijken. De wind is oost zwak tot matig 2 tot 4 boven. Dan de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 24 graden, s'nachts 11. Woensdag 24, s'nachts 15. En dan gaan we weer. Donderdag 27, s'nachts 17. Ah, dat was een valse. Want vrijdag is gewoon weer 21, s'nachts 16. En zaterdag 20, s'nachts 15. Dan de kans op neerslag. Dinsdag 10%, woensdag 95%. Donderdag 90, vrijdag 95 en zaterdag 90. En dan de kans op de zon, dinsdag 70, woensdag 30, donderdag 40, vrijdag 45 en zaterdag 55. Nou, daar moeten we het de komende week mee doen.
1: Ja, Hollands hoor. Denk jij dat er nog een hittegolf aankomt? Meestal wel, hè, begin september.
0: Ze hadden het erover dat er in september nog één zou moeten komen.
1: Meestal wel.
0: Nog niets wijst erop, laat ik het zo maar zeggen.
1: Nog niet in beeld, maar ik hou er vast rekening mee.
0: Ja.
1: Nog één keer lekker de ventilatoren aan.
0: Ja, en dan gaan we het wel meemaken. Eens even kijken, had ik nou nog niks van jouw lijst klaargezet?
1: Mijn lijstje is nog vol zat, maar je hebt er een aantal gehad.
0: Ja, nee, dat weet ik maar. Ik dacht dat ik er alleen... Nou, dan doen we deze wel. Ja.

0: Paul, Paul.
1: Ja, ja, ja, Paul. Lekker relaxed muziekje, Paul Hardcastle op het Shelby, zo heet het deuntje.
0: Ja, er werd niet veel in gezongen, maar hij doet wel zijn best op allerlei instrumenten.
1: Ja, en we gaan even kijken van...

0: Weer de hakken, heette dat. Dat gekke, dat...
1: Hakkenbar.
0: Als klasgenoot gingen we in 96 zo bats over, het, over de schoolvloer. Ja. Nee, dat viel wel mee daar in Amersfoort. Maar ik, dat was wel dezelfde tijd. Ja, dat je kunt je nu niet meer voorstellen, maar dat was helemaal in.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje van John Zutekau. Dan hebben we die ook. Die heeft er twee, dus laten we er even eentje van draaien.

0: En dan is het in één keer stil, hè? Bam, in één keer. Joh, dat
1: ja, is, dat is tegenwoordig bij alle platen zo. Ze
0: ja, man.
1: Trek
0: man,
1: opeens
0: man.
1: De stekker eruit.
0: Ja. Ja, nou ja, dat moeten ze zelf weten. Ze zoeken het maar uit. En ondertussen worden ze steeds levendiger in de... En nog het was Duitse oriënterende muziek daartoe.
1: Ah.
0: Hij gaat nog even wat Duits als Jaap doen. Nou, dan gaan we dadelijk...
1: Maar de After Sunday plaat is niet... Oh ja, is ook Duits, of niet? Ah, nee, ik weet niet, ja.
0: Dat weet ik niet. Jaren 80 muziek, ja, toch een beetje onze tijd, hè? Dus,
1: jaren 90, ja. Die,
0: jaren 90, oh ja. Ik,
1: maar in jaren 80 ook wel, maar...
0: Slecht zicht heb ik momenteel.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ik heb vorig jaar een nieuwe bril gekregen. Ik heb precies hetzelfde probleem als met de oude bril weer.
1: Kleine dus, lettertjes.
0: Nou, nee, ja, maar mijn oog, dat is het. Het ligt niet aan de kleine lettertjes. Het ligt wel duidelijk aan mijn linkeroog.
1: Nou,
0: die heeft een probleem. Die heeft zich aangepast en daarna gewoon weer gezegd... Nou, dit is ook een kutglas.
1: Maar kun jij schermen nog vergroten voor jezelf? Of niet? Op een
0: ja, dat kan. Maar
1: want ik ben ook meer aan het vergroten, hoor.

0: laatste jaren. Ik zit bij op internet kun je gewoon naar de 160, weet je, 170% enzovoort. En ik heb, dat is ook normaal, maar leuk is anders voor jou. Dus jij haalt gewoon even jaren 80, jaren 90 af en toe door elkaar. Ja, dat kun je.
1: Nee, ik las daar 80. Ik dacht dat dat 80 stond, maar ik haal ze niet door elkaar. Ik las het gewoon. Ja. Dus dat dus. Hè.
0: Maakt niet uit. Maar die plaat van John net was wel mooi. Hij had er nog één, geloof ik, of niet? Maar
1: we doen eerst even wat anders.
0: Domme guy. De jukebox.

0: Nou, die had in ieder geval nog een of ander geluidseffect als eind. Niet in één keer bam, bof, heb ik schade
1: in. Dat werd in de jaren 80 blitz afgerond.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk, Kim Wilde en zo. Mocht jij Kim Wilde? Dat was al een wilde meid, was dat, of niet?
0: Ik volgde het allemaal niet zo, want het was in de periode dat ik zelf eigenlijk weinig muziek luisterde, omdat je altijd met muziek bezig was.
1: Ja.
0: Dus later, in de jaren 90, 2000, toen kwam ik muziek tegen van Kim. Toen dacht ik, och, helemaal niet verkeerd, maar hele andere nummers dan dat de hits waren. Ja, Kids in America, daar kan natuurlijk niet omheen.
1: En ze kwam nog een keer terug, hè, met Nena in de jaren 90.
0: Ja,
1: daar kwam ik haar pas echt tegen. Ja. Maar ja, die blonde haren doen het altijd wel goed, weet je wel. Dat was... trekt ook een man als ik gewoon aan. Dan word je er naartoe gezogen. En die ogen van haar, goeiedag zeg, dat... Dat waren ook niet de minste ogen in de jaren 80.
0: Nee, dat waren er twee, hè?
1: Dat ook nog, ja.
0: Goed verzorgd allemaal. Ja. Goed, dan gaan we even kijken naar het filenieuws. En dat is heel wonderenswaardig dat daar jarenlang files hebben gestaan. Ah, daar is hij weer,
1: hoor. Er staat
0: nog
1: wat, hoor.
0: Ja, eindelijk.
1: Ja, we zijn weer terug.
0: Gelukkig, man. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk 7 kilometer. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. Ja, die hebben we echt maanden gemist.
1: Maar zijn we weer? De vakanties zijn bijna voorbij, toch?
0: Op Stroe en Hoevelaken stond elke dag 11 kilometer. Daar woonden ze gewoon op de snelweg.
1: Ja.
0: En zo in één keer nadat de A30 geopereerd was, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen was het in één keer helemaal niks meer. Dus
1: maar nu
0: denk,
1: wel weer, maar het valt mee, 5 kilometer.
0: Het is weer begonnen, 5 kilometer. En dan eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? De A28 tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hartemerbroek. Nou, dat is door politieonderzoek. Daar is een tourbus van de weg afgegaan, niet te zuinig.
1: Oh, dat had je al gezien vanochtend?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben er vroeg bij, hè.
1: Ja. Ik had het gemist, maar dat is bij Hattem. Ja, dat is een eind, dat is nog een eindweg.
0: Dat is een eindweg, daar komen wij niet. En als je die kant op rijdt, dan weet je nu, als je dan komt dan
1: is wat aan de hand.
0: Zou dat zomaar wat kunnen betekenen.
1: Maar A30, A30 gaat goed inderdaad, hè? Staat er niet tussen.
0: Nee, de A30 staat er niet tussen, dus wat dat betreft helemaal goed. Een detour, zeg El Japo. Ja, inderdaad, een detour.
1: Een detour. Ja.
0: Detour.
1: Goed gezien.
0: Ja. We gaan het laatste nummer van dit uur er alweer even doorjassen. Maar ik zat net even te denken van... daar heb ik nog een gaatje van een minuut.
1: Een minuutje of tien kunnen we nog twee nummers doen.
0: Nee. Nou ja, nee, dat gaat net niet.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
5: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
3: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn vanmorgen flinke problemen op de A28. De weg is in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en bestelbus afgelopen nacht. Het verkeer rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt, waarschijnlijk tot na de avondspits voor de weg vrij is. Op de A28 vanuit Groningen heb je nu voor de afsluiting een kwartiertijdverlies. Het loopt ook vast op de N50 Zwolle Emmeloord. In beide richtingen heb je daar 20 minuten oponthoud tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En dat was hem, de Stranglers met No More Heroes als opening van het tweede uur alweer van de Wereld tot Wakker op deze maandag, de 24 augustus.
1: Aha.
0: Dat is nog een week en dan zitten we weer in de negende maand.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ja, het was met zomertje wel. Ja, hier op de radio en overal. Maar het is nu wel... De temperaturen en zo zijn wel wat aangenamer dan...
0: Dat sowieso.
1: Dat doet mij wel goed. Maar het is altijd een beetje een apart gevoel, ja, dat die zomer weer ten einde is. Aan de andere kant, volgens mij gaat het heel september nog door met de zomer. Normaal gesproken, de afgelopen jaren wel.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat we rond de kerst wel eens dezelfde temperaturen zouden kunnen hebben als
1: dat
0: nu.
1: Dat zei je ook al.
0: Ja, zo rond de 20 graden. Dat
1: zal jou toch ook opgevallen zijn. Ja, we hebben er zelfs inderdaad hier die hele wateroverlast van woensdag had ermee te maken. Dat het ook al een beetje herfst is. Ik zat vorige week ben ik even in het bos geweest. Dat heb ik trouwens gedaan. Bij Schovenhorst heb ik even gewandeld. Het is gewoon herfst daar, joh.
0: Ja. Alleen dan nu door de droogte, hè?
1: Ja, precies. Maar de hele vibe, de hele lichtval en zo is al hetzelfde. Het is een beetje, je wordt er ook wel een beetje, je raakt er een beetje van in de war als je niet oppast.
0: Oké, je wilt toch niet zeggen dat je een beetje depri aan het worden bent?
1: Depri ben ik altijd een beetje, dus okay. Dat is een dagelijkse strijd. Maar wie niet, hè? Wie wordt er niet depri in Nederland? Van al die berichtgeving. Ja. Ik bedoel, die touringcar die vannacht om 4 uur door die reling vliegt. Dat is toch ook, hoe verzinnen ze het, weet je wel?
0: Ja, maar goed, ik probeer een tip te geven, ja. Over de hele wereld wordt auto gereden. Over de hele wereld gebeuren ongelukken.
1: Ja.
0: En dan gaat het er maar om, als je dat zelf heel erg aantrekt, dat gebeurt, dan moet je inderdaad het nieuws gewoon mijden.
1: Precies, ja.
0: Want dat verandert niet en daar kun je van alles van vinden. En daar kan je jezelf mee hebben. Oh, wat erg en zo. Ja, hartstikke erg.
1: Ben jij een nieuwsmeider dan? Ja, jij kunt niet anders dan het meepakken. Jij pakt gewoon 5 dagen in de week.
0: Ik pak het gewoon mee, maar ik maak me er niet zo druk om. Ja. Ik sta wel altijd te kijken naar domheid van mensen en zo. Ik bedoel, dat valt me nou wel op. Maar dat dingen gebeuren, ja, het zij zo.
1: Precies.
0: Dat maakt me niet zo druk op. Nou, dat hoor ik gewoon
1: heel
0: bij.
1: Ik krijg net, jij had het al in de smiezen. Ik hoor natuurlijk net dat het toch wel aan deze kant van de Veluwe is. Hè? Het is niet, ik dacht even aan de andere kant richting Apeldoorn. Maar die touringcar is toch bij het harde.
0: Bij Weesp, ja.
1: Ja, Weesp harde. En ik kom daar ook verder niet. Voorbij Nunspeet kom ik amper. Mag ik niet komen. Nee, geintje hoor. Maar het is toch wel, en dan is het richting, in de richting van Groningen of in de richting van Amersfoort? Wat denk je?
0: Geen idee. Ik zit me sowieso af te vragen dat de leerlingen uit Oostenrijk, wat die daar eigenlijk precies moeten.
1: Om 4 uur 's nachts, ja. Precies. Ja. En, maar dus. Ik denk dat die misschien ook straks bij de teletext. Of, we zijn al een beetje richting, straks gaan we die headlines erbij pakken. Dan zal die er ook wel...
0: Hij zal er ongetwijfeld bij staan.
1: Pontificaal vooraan.
0: Ja. Goed, dat betekent dat we nu even een plaatje gaan draaien. We gaan even terug in de tijd naar Woodstock.
1: Ja.
0: Met Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat was toen nog, maar daarna viel Young al af.
1: Ja, joh.
0: En daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. Maar deze kennen we allemaal wel.
1: Ja, toch?

0: Zo, dat was Crockett's Theme from de Miami Vice is dat volgens mij.
1: Dat is, helemaal, dat is helemaal mijn ding. Lekker met de Ferrari door Miami scheuren. Jan Hammer, Crockett's Theme. Heerlijk hoor, ja, die kan heel goed op de maandag. Ja, dat is ook een beetje snoezerig.
0: Ja, ik volgde het nooit, maar jij had wel wat met die serie.
1: Het was natuurlijk één grote pasteltint ideale wereld gedoe. Maar het mooiste vond ik dat die blanke acteur Sonny en die zwarte acteur, Rico Cooper, dat die in 3 kwartier gewoon problemen oplossen in de wereld, weet je wel. Dat sprak me heel erg aan.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet real life. Hè. In het echte leven duurt het allemaal weken, maanden, jaren. Voordat er wat opgelost wordt. Maar niet in Miami Vice. Ik kan het iedereen aanbevelen. Als je goed wil voelen, dan moet je die eerste 2 seizoenen van die serie maar eens kijken. Het wordt niet meer uitgezonden, maar je kunt ze... Nou ja, waar valt dat te vinden, joh, Miami Vice? Waar zou je dat kunnen zien?
0: Geen idee, maar het zal ongetwijfeld een kanaal zijn waar dat kan. We gaan naar de headlines en eens even kijken wat daar te melden valt. We noemen de headlines en de bijbehorende pagina nummer. En als je denkt, wauw, ik wil het hele bericht verloren, al dan niet met een knipoog, dan even het pagina nummer doorgeven. Ondergrond ziekenhuis in Oekraïne, 129.
1: Gewonden bij een ongeval in het toerenkaart A28, 104.
0: Weer Oekraïense aanval op webwinkel 125.
1: En een SOS-gebaar redt een meisje van 14 in Rome, 136.
0: Eigenaar Café Grand Montana vast, 126.
1: Gewonden na vuurwerk Feyenoordfans, 107.
0: Vuilnisbelt ingestort in Guinea, 127.
1: En Verstappen 8 crasht in Zandvoort, 612.
0: Vogelgriepveld zoogdier Australië, 128. Nou, dat zijn ze. Zitten wat voor je bij. Dan horen we het graag. We beginnen altijd met pagina 104. Want daar zit een abonnement op. En voor de rest gaan we eens even wat verzoekjes te doen.
1: Ja, er hadden er nog 3 staan, hè?
0: Ja, de Sunday After plaat van... After Sunday plaat.
1: El Japo.
0: Van El Japo.

0: Distanz. Also such ihn, solange du noch kannst. Er hat dir längst vergeben, es gibt keinen Grund für Angst. Jesus starb für deine Schuld, damit du Ewigkeit erlangst. Amen.
1: En weer zo'n plaat die zo in één keer mee ophoudt.
2: Ja, klinkt daar goed, ja.
1: Dan moeten we weer even beter opletten op wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, daar was er weer één, hè? Die knalt zo de alle schuiven naar beneden.
1: Ja, en je ziet hem aankomen natuurlijk. Als je de lengte van het nummer, maar ik was weer heel erg zands bezig.
2: Maar leuk Duits dus plaatje.
1: Ja. Dan gaan we naar pagina 104, want daar begonnen we mee. Doe jij hem?
2: Uh-huh, ja, dat is waar we het al even over hadden net. Dat ongeval met de touringcar op de A28. Bij Wezep is vannacht een touringcar van de weg geraakt en door een vangrail gereden na een aanrijding met de bestelbus. 8 gewonden zijn al naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. De touringcar heeft een Oostenrijks kenteken. Er zaten tientallen mensen in die bus. En volgens politie gaat het om Duitse scholieren. De bestelbus is door de bestelbus, dus de kleinere bus, is door de klap in tweeën gespleten. En de ravage is enorm. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. De A28 is in beide richtingen dicht. En de afhandeling van het onderzoek zal naar verwachting zelfs tot en met de avondspits vandaag gaan duren. Nou, is niet mis.
1: Nee, dat is heftig. Heftig ongeluk dan. Dwars door de vangrailen in een bus de midden gejakkerd. Dan
2: weet je het. Maar die beide richtingen dus. Dus daar hebben iedereen last van. Ik dacht even nog dat ze richting Groningen dan nog een beetje door konden rijden. Maar vergeet het maar. Er zit gewoon poldicht.
1: Ah, dat is in ieder geval loyaal. Hè? Solidair met elkaar.
2: Precies. Ja, Noord en Zuid. Allebei de klos.
1: 28.
2: Maar ik vind het vrij dichtbij. Ik kom daar niet zo vaak. Maar het is relatief hier dichtbij hoor. En
1: maar maakt dat wat uit?
2: Nou, dat heeft wat meer. Ja, ik bedoel, dat heeft dan weer meer impact op de regio van waar wij ook zitten, zeg maar, of niet, weet je wel? Dit is meer Veluwe FM gerelateerd, vind ik dan.
1: Zullen we wedden dat wij er helemaal geen impact van merken?
2: Het is wel rustig hier buiten, Bas. Ik bedoel,
1: ik hoor je drukker maken om niks.
2: Ja, ik ben weer druk aan het maken over niks. Maar laten we zeggen, je moet toch toegeven, het is redelijk dichtbij. 28 Wezep is geen A67 Limburg, weet je wel.
1: Maar dan nog, dan denk ik, wat maakt het uit? Dus als het wat verder weg is, is het allemaal minder erg ook? Of,
2: dan word ik minder bang. Dan schiet ik niet zo in de paniek. Nee,
1: maar waarom zou je in de paniek schieten als je vandaag niet op de planning hebt staan dat je die kant op moet?
2: Precies, dat is wel zo. Nou, mijn ouders zitten wel die kant op, maar dat is nunspeet. Dus ik red het net. Ik kan er net komen.
1: Nunspeet, dat is nog niet eens halverwege, man. Jongen.
2: Harde wezen. Maar kom jij nog wel eens die kant op? Je had toch familie ergens in Groningen of zo, of niet?
1: Ja,
2: die,
1: mijn schoonfamilie woont daar.
2: Daar kun je niet heen, Bas. Dat is toch een flinke impact.
1: Als ze ook erheen willen, hoeft dat dan niet per se. En er zijn toch meerdere wegen die naar Groningen leiden. Ja. We krijgen toch nou... het is maar de A28, hè?
2: Het is maar... Hoezo? Dat is gewoon de grote ader richting het noorden. Ja,
1: ja. Ja.
2: Ik ben toch een beetje in paniek, Bas. Het gaat niet de goede kant op met die Oostenrijkse touringbus.
1: Weet je wat? Dan zou ik als ik jou was gewoon fijn in Ermelo blijven. Of in de omgeving van Ermelo vandaag.
2: Vandaag wel, ja.
1: Dan heb je daar helemaal niks mee te schaffen.
2: Even goed ademhalen. Even tot rust komen hier. Ja.
1: Ja, dus...
2: Klopt hoor. Ik maak me weer te druk.
1: Ja, ik zou denken, waar hebben we het over?
2: Het duurt wel lang.
1: We hebben wel weer een verzoekje klaarstaan. En dat is het aanvullende verhaal op de zondagplaat. Dat is die van El Japo,
2: denk ik, ja.
1: Eens even kijken. Dat is deze.

0: Zo, dat was hem het tweede verzoekje van El Japo. En dat brengt ons dan bij de volgende pagina. Want René die heeft gereageerd en zegt... Zouden jullie alsjeblieft voor mij 125 willen voorlezen? Uh-huh. 125, die gaan we er even bij pakken. 1, 2, 5. Ja, er is Oekraïne voor de derde nacht op rij webwinkel Ozon in Rusland bestookt met aanvallen. Er brak een grote brand uit in het logistiekcentrum van Ozon in Krasnodar. Niemand raakte gewond. De gouverneur van Krasnodar spreekt van een massale aanval op de regio. Er zou een kinderopvang zijn geraakt door de brokstukken van een drone. Twee kinderen zouden daarbij zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet op de claim gereageerd. Oekraïne meldt 3 doden na een aanval van Rusland op Kharkiv. Oekraïne voert het aantal aanvallen op logistieke centra en de olieindustrie de laatste tijd op om zo de Russische oorlogsindustrie te raken. Maar ook de bewoners die dadelijk bij geen enkele webshop meer wat kunnen kopen omdat de hele boel in de hand staat. En dan gaan ze allemaal voelen wat Poetin bang voor is, dat heel Rusland gaat merken van overgaan en verliezen. Ja, het is een hoop gedoe.
1: Doen ze wel slim hoor. En ja, helaas, de ozonlaag boven Rusland moet weer een beetje herstellen.
0: Het was
1: altijd een probleem en het wordt alleen maar erger.
0: Ja, bedoel, als je je webwinkel Ozon noemt, dan vraag je erom. Ja. Dan wordt de gaten ingeschoten. Dat is natuurlijk een duidelijk verhaal. Dat sowieso. Daar staat tegenover dat die minister die ontslagen is door Zelensky, die heeft verkiezingen uitgeroepen. Zelensky weer gezegd, nou dat gaan we niet doen. Want dan hebben we dadelijk Oekraïne gesplitst in tweeën. En dat is alleen maar in het voordeel van Rusland.
1: Precies.
0: Dus het is nog lang niet rustig daar.
1: Nee.
0: Dus, nou. Maar dat dus. Dat is 125. Gaan wij door naar het tweede verzoekje van John Zutekau. Ja. Ook een Duits product.
1: Kijk. Ja.

0: Zo, dat was het verzoekje. En dan kunnen we weer verder met jouw lijst en met mijn lijst en noem het maar op.
1: Ja, het laatste landelijke nieuws, wereldnieuws.
0: Ja, daar gaan we nog even naar kijken. Want,
1: ik zag er nog één staan die we kunnen doen, maar we hadden 125...
0: Ja, nou, dat was even 125 hebben we gehad.
1: Want ik zag die 136 staan over dat meisje in Rome.
0: Nou, dan gaan we die er eens even bij pakken.
1: En dat is een kort bericht uit buitenland. Een meisje van 14 is in Rome ontsnapt aan een mogelijke verkrachtingspoging door met haar hand het internationale SOS-gebaar voor hulp te maken. Agenten zagen het huilende meisje haar vingers om haar duim vouwen. Ze zat in de auto van de partner van haar moeder, die haar had meegenomen en zou hebben willen misbruiken. De man is aangehouden. Tja, dat, is, dat vind ik wel... Bijzonder, ja. Want dat internationale SOS-gebaar, ik zou het niet weten.
0: Nee, ik zou het ook niet weten. En dan denk ik, het is wat dat meisje het kent. Maar dat die politiemannen ook meteen door hebben wat om gaat. Hè?
1: Ik vind het zeer bijzonder. En,
0: Dat ziet er dan zo uit waarschijnlijk.
1: Ja, even kijken, zeg, haar vingers om haar duim. Zouden we nog even, zou ik even na moeten googlen. Maar haar vingers om haar duim. Ja, je moet iets van een O of een S. Iets van een S. S-O, ja.
0: Nou, nee, ik denk niet dat het op SOS hoeft te lijken. Maar dat ze het een SOS-gebaar noemen van help me.
1: Het is een teken. Ik heb het wel eens gezien. De afgelopen jaren is het in het nieuws geweest. Maar daar wil ik nog wel even induiken wat dat dan...
0: Ik denk dat het er zo uit moet zien ongeveer.
1: Ja, je moet een beetje een beweging maken, geloof ik ook.
0: Dat wil ik niet.
1: En ik vind dat heel mooi dat dit gewoon dat die gasten daarop reageren. En dat zo'n meisje dan gered wordt. Maar ook weer zo'n partner van haar moeder. Ja, dat is geen fris figuur. Die zal weer achter de tralies verdwijnen.
0: En, ja, dat is wel de bedoeling, mag ik wel, hopen. Ja, maar je hoort ook tegenwoordig dat moeders dat ook maar gewoon oogluikend toestaan. Weet je wel. Dan denk ik ook, man, wat voor ouders ben je dan toch, joh?
1: De ellende is soms niet overzien.
0: Nee.
1: En dit haalt dan wel het landelijke nieuws, zeg maar. Dit is zo'n bericht.
0: Ja, zeker weten.
1: En op zich goed. Denk ik dat voor iedereen, zeker voor jonge meiden, is het goed om dat teken dan uit je hoofd te leren. Want je ziet wat er gebeurt.
0: En dan gaan we eens even naar Fusion. Ik zie bij jou Marcus Miller op de lijst staan.
1: Ken jij Marcus Miller?
0: Is dat toch een jazzbassist volgens mij?
1: Ja, jazzbassist. Of tenminste, hij heeft een speciale manier van spelen op zijn basgitaar. Die hij uitgevonden heeft of geperfectioneerd heeft. En ik ben er wel... Kijk, je moet er niet de hele dag naar luisteren. Maar dit nummer is wel een mooi voorbeeld ervan.
0: Nou, we gaan eens even luisteren.

0: fans het is ook schandalig wat die gasten weer allemaal uitvreten en zo. Hè.
1: Gericht op, tegen wie speelden ze ook weer? NEC?
0: Nee, Cambuur.
1: Oh ja, dus ze hebben gewoon gericht de pijlen? Ja,
0: nee, ze hebben niet gericht. Ze hebben gewoon Feyenoord of vuurwerk afgestoken. Niemand weet waarom. Maar er zijn dus een hoop gewonnen gevallen. Bij de andere partij natuurlijk, want ze zullen zichzelf niet bekogelen.
1: Nee, maar er gebeurt niks, want dit gaat al jaren door. En ik verbaas me, het was vorig jaar volgens mij exact hetzelfde. Een deel van de zogenaamde tussen aanhalingstekens fans ja, is gewoon knettergek. En er moet gewoon wat gebeurde de eerste wedstrijden en dan moet er gewoon door je vallen. Anders is hun seizoen niet geslaagd. Dat is zoals ik het interpreteer. Er moet gewoon rottigheid gedaan worden, want dat is een levensformule. Dat is gewoon hun leven. Weet je, zoals jij en ik gewoon een maandagochtend programma proberen te draaien. Zo draaien zij gewoon dit soort dingen. Dit hoort er gewoon bij. En er gebeurt niks. Dat vind ik zo heel erg. Maar ja, je zag wat er bij de FIFA gebeurde. Weet je, die zijn toch ook knettergek daar, dat hele WK. Wat er allemaal aan geldstromen en gekkigheid gebeurt. En...
0: Maar dat is typisch overal. Er gebeurt helemaal niks meer. Iedereen vindt overal wat van. Maar we doen vooral helemaal niks. En ik ben wel heel erg vrolijk gestemd. Dat nu ook een vogelgriep een zoogdier heeft geveld.
1: Oh, dat, ja, dat,
0: een zeehond is door vogelgriep overleden. Een heleboel zeehonden trouwens.
1: Oh, ja?
0: Vind ik sneu voor zeehonden hoor. Maar bedoel, betekent wel dat al die vogelvirussen...
1: slaan over op de mens, hè?
0: Slaan over op de mens. En in Nederland klopt dat allemaal wel. Want daar hebben ze het allemaal over. Je kan de vinketering krijgen. Nou, zo heel langzamerhand krijgt iedereen de vinketering.
1: Maar zouden die Feyenoord-fans, tussen aanhalingstekens, die hebben volgens jou al vogelgriep, zeg maar. Die hebben de vogelgriep, hè?
0: Ja, ja die hebben
1: in vinketering in de hoofd, ja.
0: Eén hersencel meer dan een koe, anders scheten ze het hele huis
1: maar
0: om.
1: Maar vooral ook, hoe komen die gasten in Ermeloos trouwens niet anders, hoor. Sorry dat ik het zeg. Gisteren was er ook weer na het oogstfeest. Werd er gewoon tussen 10 en 12 hadden wij een vuurwerkshow. En dat was volgens mij niet officieel. Maar ik bedoel, dat vuurwerk is er altijd 12 maanden in het jaar. En daar stoor ik me ook aan. Als wij met z'n allen afspreken rond oud en nieuw vuurwerk, en dat is nu trouwens ook al van de baan, want consumentenvuurwerk is van de baan. Waarom hebben die Feyenoord fans überhaupt, waarom wordt daar geen punt van gemaakt? Het gaat nu om het bekogelen van andere mensen. Dus die hele discussie is al van de baan. Hoe komen die gasten aan vuurwerk? Het hele jaar door. Maar goed, dat schijnt ook niet zo moeilijk te zijn. Eén autootje naar Polen of Tsjechië en de achterbak vol gooien. Even een kwartiertje in de rij staan voor de grens. Waarschijnlijk even een douaneambtenaar of een tientje in zijn hand drukken. En je hebt vuurwerk in Nederland, weet je wel? Of niet? Of ga ik dan te ver?
0: Nou, ik zit te luisteren naar je. Stel de vraag, je beantwoord hem zelf.
1: Ja,
0: dus
1: dat gebeurt ook wel vaker, ja.
0: Ja, en dan beantwoord je mezelf. Dus dan denk ik, ja, je weet dat vooral.
1: Mijn excuses, Bas. Jij had
0: nee, dat maakt me niet uit. Ja. Nee, dat maakt mij helemaal niet uit.
1: Dat is opvallend. Ik beantwoord mijn eigen vraag, ja.
0: Ja.
1: Moet ik ook eens mee ophouden. Nou, het is meer een theorie. Ik geef dan een mogelijk antwoord en dan vraag ik aan jou om er een klap op te geven. Dat is het meer.
0: Ja, nee, maar dat is niet, want ik hoor jouw dingen zeggen en denk ik, ja... We hebben afgesproken dat ik een vuurwerk weer mag gebruiken. Ja, maar afspraken in Nederland stellen niks voor.
1: Nee,
0: de inbox van de mens is dusdanig dat hij toch doet wat hij zin heeft, wat in zijn eigen belang is. En wat ik al zei, van als je een hersencel meer hebt dan een koe en je net je eigen huis nog niet onderscheidt, maar voor de rest alles doet wat niet mag. Ja, dan dat is de categorie hooligans. Hè. Dat zijn de halve garen, de Mongolen.
1: Die zitten tegenwoordig overal. Maar die vogelgriep is volgens jou de oplossing dan, zeg maar?
0: Het zou niet verkeerd zijn dat dit soort type mensen door een virus worden uitgeschakeld. Dan hoeven wij ons daar de handen niet aan vuil te maken. En dan kunnen we het gewoon zien als een pandemie. En ik heb liever een frituurpandemie. Ja. Maar in dit geval is het af en toe wel handig om even wat een groot schoonmaak te houden.
1: Dan geef jij er toch op een hele originele manier weer een mooie klap op.
0: Het zou mooi zijn dat dit soort hooligans, dat die voor eens even altijd verdwijnen. Maar dat gaat ook niet gebeuren hoor.
1: Nee,
0: want,
1: volgend jaar aan het begin van het seizoen weer een nieuwe stunt.
0: Het beroerde bij dat soort mensen is ook dat ze ook nog fokken als konijnen. Hè? Dus je krijgt er een hoop bij.
1: Nee toch?
0: Ja joh, die hebben
1: nog
0: niks
1: meer
0: anders
1: Feyenoord,
0: te doen. Kunnen niks anders, alleen maar kinderen maken. Ja. Dus dan doen ze dat. Hè?
1: Ja, de spijker op de kop. Ja,
0: maar goed, het is
1: de
0: niet
1: vuurpijl in de fik. Ja.
0: Dat was het juist.

0: van Nederlandse bodem. Robert-Jan Stips was dat met She Was Naked. En feitelijk hitte ze Super Sister. Want Robert-Jan Stips was heel actief. Hij zat bij de Golden Earring. Hij zat in Transistor, in Super Sister. In de Nits heeft hij gezeten. Dus echt
1: multitalent.
0: Ja, en dan zegt René, ik heb het nog even opgezocht over dat handsgebaar voor het SOS. Nou René, ik weet niet waar je het op hebt gezocht, maar dan moet je toch even checken, want dat klopt niet. Het is zwaaien met de armen onder de andere van links naar rechts. Nou, dat is gewoon, dat is meezingen, hè? Ja. Met de Nederlandse piraten dus, en zo.
1: Ik denk dat de politie in Rome daar ook wel, als René in Rome inderdaad in een verkeerde auto zit en ze gaat zwaaien. Ik weet niet of de politie dan gaat ingrijpen, René.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Dat ziet er veel te feestelijk uit. Maar het is ook geen handgebaar, hè? Dit zijn wel
1: volgens
0: hele...
1: mij hoef je niet eens te zwaaien, maar het is wel, het is wel je het schijnt gewoon need help. Dat is het, of heb hulp nodig. Het is dus handdicht. Het zijn eigenlijk... het is wel een specifiek gebaar.
0: En het gebaar is, zoals we al drie keer uitgelegd hebben inmiddels, de duim in het midden van de hand leggen, de vingers eroverheen. Dus je ziet een gebalde vuist zonder duim. Dat is het handgebaar.
1: Maar wel, die moet open en dicht. Hè? Die hand gaat dan wel open en dicht, weet je wel, over die duim heen. En dat is dat need help signaal, weet je wel. Dat,
0: waar haal je dat vandaan?
1: Dat heb ik net, heb ik in de gauwigheid gezien toen jij, toen wij even...
0: Nee, daar lieten ze zien hoe je dat gebaar kon maken. Dus je ziet eerst een hand, dan zie je de hand, de duim naar binnen voegen. Ja. En dan de vingers eroverheen. En zo staat het om ons geschreven. Het handgebaar is het... de vingers om de duim. Nergens staat dat je hem moet open doen en dicht doen. Dus dat is een aanname.
1: Oh, dat dacht ik. Je moet wel bewegen. Maar zwaaien in ieder geval van links naar rechts niet. Maar je moet de vingers wel op en neer doen. Anders zien die politie ook niks. Hè? Het is niet alleen een gebalde vuist. Je moet de hand een aantal keren op en neer doen. Dat is het signaal.
0: Oh, dan moet je me dat eens even laten zien waar dat net, dan staat. Zoek hem maar even op. Want wat ik net gezien heb, is hetzelfde wat jij hebt gezien. En daar was alleen hoe je het gebaar in maakt. Dus niet. Er stond verder niet bij dat je dan daarna dat heen en weer moest blijven doen. Het handgebaar wordt ook omschreven. Maar we gaan ondertussen wel even een muziekje opzetten.
1: Ja.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een touringcar en bestelbus. De politie doet voorlopig onderzoek. De weg blijft in ieder geval nog uren afgesloten en omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Verder heb je op de N50 Zwolle en Meloord in beide richtingen 5 minuten oponthoud tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug met het derde uur van de Wereld Tot Wakker. En we openen met Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. En in dit uur gaan we de regio induiken. Maar wil nog even het verhaal even van het SOS-handgebaar eens even kijken. Ik heb
1: is het voor jou helder?
0: Ik heb
1: voor mij is het inmiddels ook helder. Ja.
0: Voor mij is het inmiddels ook helder. Want,
1: het is toch een herhaling van de beweging. Hè? Dat was voor mij nog een beetje...
0: Ik wou het voor gaan lezen, dus even kijken. Hoe maak je het gebaar? Steek één hand omhoog met de handpalm naar voren. Vouw de duim naar binnen tegen de handpalm. Sluit de vier vingers over de duim heen, zodat de duim gevangen zit in de vuist. En dan herhaal het gebaar rustig, zodat een omstander het kan opmerken. En dan vooral met name rustig doen. Het gebaar ziet er op het eerste gezicht onschuldig uit, maar voor de hulpverleners en ingewijden betekent dit: ik word bedreigd, help mij. Dat is het verhaal zoals het dan is. En niet met armen gaan zwaaien en weet ik veel allemaal wat, want dat valt te veel op. En...
1: rustig herhalen. Ja. Die beweging rustig herhalen. En daar hadden we het net over. Want die herhaling was niet helemaal duidelijk. Maar dat leek mij wel logisch. Dat je dat af en toe een paar keer moet herhalen. Anders dan begint het op te vallen. En ik vind het nog wel een beetje dat je zegt van nou... onschuldig. Ja, dat is nog maar even afwachten. Ik vind het verder nog niet heel onschuldig. Maar goed.
0: Wat vind jij onschuldig?
1: Nou, het ziet er wel op zich raar uit. Dat hele, snap je? Het moet wel opvallen. Dus het hele signaal is mij nu duidelijk. Maar of het er... weet je, als je bij iemand in de auto zit en je gaat dat gebaar zitten maken, dan lijkt het me dat het voor die persoon, de kwaadwillende persoon, ook wel opvalt. Dus het lijkt mij nog een kunst om dat onopvallend te doen. Weet je, snap je? Dat bedoel ik.
0: Oh, dat bedoel je. Nou ja, goed, als je met iemand in de auto zit, ga ik ervan uit dat diegene niet achter ze voor in de auto zit. En dat je een gebaar kan maken naar iemand die zeg maar in je auto kijkt en dat jij het naar buiten toe maakt. Dus dat het niet helemaal automatisch, want wat je met je handen doet allemaal. Ja, het zou toch raar zijn als een chauffeur constant oplet of jij geen... Maar goed, daar kunnen we inderdaad van alles invullen en van alles van vinden. Maar dit is de omschrijving zoals die dus wordt gegeven.
1: Helder.
0: Dan had John Zutekau een verzoekje voor El Japo. En dat is deze.

0: Ja, Somebody Called Me Sebastian. Zijn er weinig die dat doen, maar het is wel mijn oorspronkelijke naam.
1: Is dat een nummer wat jij wekelijks even voor jezelf draait? Of,
0: nee, eigenlijk nooit. Dit is misschien wel 5-6 jaar geleden dat ik dit gedraaid heb.
1: Ja. Ik hoorde hem wel, hoor, Sebastian. Ik dacht van, ja, daar is hij. En, ja. En wat is die, animositeit en dynamiek tussen Sean en El Chapo, dat ze in het Duits een beetje los gaan.
0: Oh, die gunnen elkaar het in dan. Waarschijnlijk zijn ze elkaar een beetje aan het blij maken op de maandagmorgen.
1: Ja, mooi.
0: Geen idee, maar we geven het altijd even door. Het plaatje wat net was aangevraagd van John voor El Chapo. En El Chapo reageerde wunderbar. Wij gaan de regio in en dat betekent dat we gaan kijken met name in Harderwijk, Ermelo en Putten. Want daar zijn we tenslotte voor bij VeloFM. En dan gaan we naar Ermelo en daar, wat is dit nou toch? Oh, de VVD Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld over een omgevingsvisie. Ja, dat vragen over de A28 van alles en nog wat. De rol van de gemeenteraad. En,
1: windmolens.
0: Er moet van alles weer gerocheld worden voor het nieuwe seizoen. Dus er worden ook vragen over gesteld. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. VVD zit in de oppositie, dus ze moeten het ook een beetje moeilijk maken. De hele club, want zo werkt schijnbaar de politiek.
1: Ja, het gemeenteraadseizoen is al bezig. Of begint dat net zoals begint het in september ook weer een nieuwe ronde of zo?
0: Ik heb geen idee wanneer het begint. Meestal zijn ze inderdaad ergens halverwege september zijn ze weer beschikbaar.
1: Ja.
0: En daarvoor is
1: uit de reces. Want dat landelijk stond ik wel even te kijken van het weekend. Dat ze redelijk laat zijn, hè? Al die overleggen over de centjes voor de derde dinsdag in september. Dan zijn ze nu volle bak bezig, terwijl het over 3 weken is. Over 3 weken moet alles rond zijn.
0: Ja.
1: Stond ik ook weer van te kijken. Maar ja, er zit de drukte lekker op, hè? Dus dan krijg je dingen misschien sneller voor elkaar.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat een beetje gewoon is. Ik bedoel, wanneer hebben wij in Nederland nou nog vaat meegemaakt? Dat je op een gegeven moment zegt van, oh ja, daar wordt wat gezegd en dat wordt ook meteen uitgevoerd.
1: Ze kunnen beter op cursus gaan in China, want als ze daar een nieuwe snelweg hebben, dan beslissen ze op maandag en op vrijdag ligt die er, weet je wel, die nieuwe snelweg. Zo doen ze
0: daar. Ik moet eerlijk zeggen, ik word steeds meer fan van China.
1: Ja, hè?
0: Ja, joh, man, dat wordt gewoon doorgepakt. En, het zal wel niet allemaal volgens de mensenrechten zijn, maar ja, wie boeit het? Als de regering zich niet aan de mensenrechten houdt, houden mensen zelf zich niet aan de mensenrechten. Dus, dan
1: maar waar
0: denk
1: ben je gecharmeerd van China? Kun je een voorbeeld noemen dat er inderdaad binnen een week een nieuwe snelweg ligt? Als er dat soort dingen? Of,
0: Nou, er wordt bijvoorbeeld hier allemaal gepraat over robotten en bruggen en weet ik veel allemaal wat, die gebouwd moeten worden en verbeterd moeten worden. Nou, je moet eens kijken wat daar in China elke maand gepresteerd wordt. Dit weekend was er bijvoorbeeld ook weer, hadden ze, ja, het leken wel Olympische Spelen voor robots.
1: Oh ja, joh. Ja.
0: En de robots die ze nu gemaakt hebben, als je die ziet rennen, die gaan sneller dan Usain Bolt.
1: Ja, zijn ze al zover? Ja.
0: Zover zijn ze al. Het is nog mooi om te zien ook als ze uit de bocht vliegen, die renners. Want er gaat nog wel eens wat mis met zo'n robotje.
1: Tuurlijk, ja.
0: En dan vliegen de vonken eraf en dan is het helemaal daar.
1: En waar zag je dat? Gewoon de NOS?
0: Gewoon op tv.
1: Ik zal eens even googlen, want het schijnt inderdaad hard te gaan met die Chinezen. Die laten er geen gras over groeien.
0: Oh. Nee, en dan hadden ze ook bokswedstrijden, karatewedstrijden, jujutsu, noem het maar op. Ook allemaal met robots. Zag er allemaal geweldig uit.
1: Ja, alle mensen van de aardbol en alleen maar robots. Dat lijkt me wel wat.
0: Nou ja, bedoel, het grappige is namelijk dat je houdt er toch niks aan tegen.
1: The Matrix is coming.
0: Ja, iedereen zegt van, nou, mooi, dat we dadelijk een robot die de tuin gaat doen.
1: Ja.
0: Maar het grappige is dat men nu ook wel serieus rekening houdt dat de mens vervangen gaat worden door de robot.
1: Ja, ik hoor het je zeggen. En volgens mij is het prima. Want die kunnen ook geen vogelgriep krijgen, hè, die robots. Dat is gewoon handig dan, weet je wel.
0: Nee, maar wat zeggen de mensen dan zelf indirect anders dan wat ik zeg? Maar de mensen kunnen wel van de aardbol af. Als je zegt dat de mens vervangen gaat worden door de robot, dan zijn er dus geen mensen meer.
1: Nee.
0: Dus.
1: Heerlijk.
0: Waar hebben we het dan over?
1: Lekker rustig. Er hoeven geen hondjes meer uitgelaten te worden. Geen katten meer voor tegen de eenzaamheid.
0: Nou,
1: ik zie oplossing.

0: Stevie Dan met Black Jack, Do It Again. Ja, het lijkt wel een beetje op Billie Jean. Maar zij waren vele malen eerder dan Billie Jean was.
1: Dat dacht
0: dus
1: ik.
0: Dat hebben we dan wel duidelijk. Dan eens even kijken wat we nou de regio ingaan. Ik had nog een persberichtje klaargezet. Maar dan moet ik even kijken waar ik die nou weer gelaten heb.
1: Ja, meerdere waren er binnengekomen, of niet?
0: Ja, eens even kijken. Oh ja, Theaterdialoog in Ermelo trapt het jubileumseizoen af. 25 jaar theater voor iedereen. Nieuw theaterseizoen start op 25 september met gratis jubileumvoorstellingen. Nou, dat willen we allemaal wel. Ja. Theaterdialoog Ermelo bestaat in het aankomende theaterseizoen 25 jaar. En viert dat met het jubileumprogramma vol met muziek, cabaret en toneel. En 25 jaar lang is het theater hier voor iedereen. En niet voor een select gezelschap, maar voor alle inwoners van Ermelo en omgeving die willen lachen, geroerd worden, nadenken of gewoon willen opgaan in een andere wereld. Die gedachte vormt nog altijd de kern van de programmering en dit jubileumseizoen wordt daarom groots gevierd. Ben jij in die 25 jaar een keer naar het theater in Ermelo geweest?
1: Ik zit er 24 van die 25 jaar woon ik in Ermelo. Ik ben er wel eens geweest, ja, naar een film. Maar ik ben niet zo vanwege mijn gevoeligheid op direct contact met mensen. Is het wel direct, hè? Veel theater en cabaret kijk ik liever indirect op een scherm. Ja. Dan dat ik in die zaal zit.
0: Met je naast mensen zit enzovoort.
1: Eigenlijk
0: enzovoort.
1: Alleen film. Bioscoop, want bioscoopfilm is ook vrij intens. Daar staat op een gegeven moment moet je wel wennen aan het geluid. Dus theater en cabaret is niet echt aan mij besteed, maar film, ik ben wel een filmfreak.
0: Je bent er één keer geweest in die 25 jaar.
1: Ik denk het.
0: Het nieuwe programma brengt uit tussen samen van melancholische polderpoëzie met Leonie Jansen en Karel Kraaienhof tot de indringende stem van Jos van de Pannen en van de kolderieke humor van Kim Carsen tot de vocale klasse van Rock 4. Ook staan dit seizoen eerbetonen op het programma als iconen als Johnny Cash, Eric Clapton, Freddie Mercury, Andrea Bocelli en de legendarische Abbey Road Studios. Daarnaast is er volop ruimte voor fris nieuw talenten, voor vertrouwde gezichten die het publiek van Theaterdialoog Ermelo al jaren weten te raken. Alvast een voortproefje van het nieuwe programma krijgt het publiek tijdens de Nacht van de Pauw op 18 september... Tijdens dit evenement treden een aantal van de geboekte artiesten alvast live op. En dan zijn er dus drie gratis jubileumvoorstellingen. En dat zijn zaterdag 26 september. De Plusband geeft een staakconcert waarmee het jubileumseizoen officieel wordt afgetrapt. Muziek dus. Dan 14 mei 2027 theatergroep Spiegel, dat is met Ronnie. Al jarenlang een vaste waarde in de programmering komt met een speciale jubileumvoorstelling met muzikale ondersteuning. En dan op 15 mei, een dag later, bij exact de verjaardag van Theaterdialoog Ermelo, trakteren de in Ermelo opgegroeide broers Speelman en Speelman het publiek op een eenmalig theatraal avontuur. En Speelman en Speelman hadden we afgelopen vrijdag al...
1: Ja.
0: En woensdag. En die zijn een paar keer hier voorbij gekomen vorige week. Dus...
1: Ja, in het nieuws, zeg maar. Ja.
0: Nee, gewoon als muziek. Gewoon
1: als muziek
0: draaien.
1: Ik heb er wel eens voorbij zien komen, maar nu wordt het... Wist jij dat al, dat ze uit Ermelo kwamen? Dat was al
0: Speelman,
1: bekend,
0: Speelman. Ja, joh. Ze hebben ooit de allereerste opnames bij mij in de studio gemaakt.
1: Leuk.
0: Even kijken, voor meer informatie en kaarten, theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma. theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma. Nou, dan hebben we dat gemeld en dan kunnen we verder met het volgende muziekje. En welke had ik nu klaar? Oh, Wespen op de Appeltaart.
1: Ja, dat is wel lekker een beetje aansluitend bij het theater.
0: Godverdarre, Wespen. Appeltaart vind ik lekker, maar een wesp hoef ik er niet op.
1: Ja, maar laat Spinvis maar eens babbelen.

0: Nou, Koos is er niet echt van gecharmeerd van het
1: nee.
0: nummer.
1: Een rustig voortkabbelend theaterliedje, Koos. Dat is toch echt wat voor jou. Lekker naar het. Ik zie hem al helemaal zitten daar in theaterdialoog. Maar het is geen vaste bezoeker van Strauss, denk ik, Koos. Wat een scheidnummer, zegt hij. Ja, ja. Nou, ik vond het wel leuk, want een beetje theaterseizoen ondersteunen met echte spinvis. Dat is toch een spinvis, is behoorlijk. Is al op leeftijd, geloof ik, hè? Die man is al ook al rond de 70 of zo. Hij klinkt heel jong.
0: Ik heb geen idee. Ik hoor je Strauss noemen en theaterdialoog. En dat zijn twee verschillende theaters. Dus ik weet niet precies waar het gesprek heen moet.
1: Oh, nee, maar
0: dat... Even kijken wat...
1: Spinvis, ik heb het idee dat die... ja, die is al, zie je dat? Die is, ik dacht altijd dat het een hele jonge vent was. Maar die doet al heel lang mee. Volgens mij is die al...
0: Spinvis, eens even kijken hoe oud hij is.
1: Niet heel oud, hoor. Maar... beetje van jouw generatie is die, denk ik, hè?
0: Niemand weet wat mijn generatie is, dus dat kun jij ook niet weten dan.
1: Jaren 60, toch?
0: Dat maak jij ervan. Eens even kijken, eens even zien. Waarom staat zijn leeftijd nergens dan?
1: Ja, Spinvis, hier staat hij. Februari 61.
0: Ik zie daar 81 staan, joh, maar 61 is dat oké. Nou, dan weten we dat ook weer. Spinvis is dus 65. En Koos vond het maar niks. Dan is er een gaslucht bij een camper waargenomen. En de inzet van de brandweer was daarom nodig bij een tankstation in Putten. De camper is helemaal gecontroleerd. Dus wat kan er nou voor gaslucht uitkomen? Hooguit een klein beetje butaangas of zo. Maar hoe dan ook, ze hebben hem gecontroleerd. En dan is het klaar. Dan is de bedoeling dat er twee woningbouwverenigingen, UWON en Woningbouwstichting Putten, dat die samen gaan. Of was het nou Omnia? Dat weet ik ook niet. Er staat hier dan verder niks bij. Maar de gemeente Putten stelt in ieder geval harde voorwaarden aan de fusie. Maar ja, helaas staat er verder niet bij wat dat dan allemaal is. En waarom dat dan allemaal is. Nou, dan kunnen wij ook weer verder met een plaatje van de 18 plus 2 van André. En dat is deze. Nee, die hebben we net al gehad. Deze moeten we.

0: En wederom een kort maar krachtig bam eind. Nou, geregeld bij deze. En dan gaan we naar weer een heel oud nummer vergeleken bij Sarah Larsen. Dat is wat moderner materiaal. Maar we gaan eerst weer even de regio in. Want ook de wekelijkse agenda van Putten voor elkaar. Nou, dan zeg ik tegenwoordig altijd van, kijk even op mijn website, want ze hebben zoveel. Een digitaal spreekuur, koersbal, thee en taart, een nostalgiekoor, relatiedesk, financieel café Putten, open eettafel, geheugensteunpunt Putten, klussendienst, burennetwerk Putten, diepvriesmaaltijden. En zo nog een heleboel. Dus op de website Putten voor elkaar kan je echt alles vinden. En als je zegt, ja, maar ik vind het niet prettig om op de computer te kijken, dan moet je de Puttenaar even afwachten. Want daar staat het altijd in de puttenaar.nl. En dan moet er één windturbine komen op Puttense grond. En de provincie wil nu vaart maken. Nou.
1: Hartstikke idee. 235 meter de lucht in. Iedereen kan hem zien.
0: Er komen dus vier, vijf in totaal. Ermelo en eentje op Puttense grond en vier op Ermelose grond. Ja. 235 meter hoog. Zo.
1: Daar gaan we weer allemaal van genieten. Ja, dat is vlak bij mij ook, denk ik. Ja, een beetje Ermelo-West. En dat wordt een heerlijk uitzicht, jongens, op zo'n draaiende...
0: Maar ja, je kan het ook maar zo zien als het dan weer zo heel erg warm is, 45 graden. Ja. Zet je ze gewoon een tandje hoger en dan heb je een mooie ventilator in de tuin.
1: Gaat de temperatuur 10 graden naar beneden, heerlijk.
0: Ja, nou. Precies. Nou, dan eens even kijken. Dat is, gaan we even naar Harderwijk. Oekraïense film Red Rue Express. Hij beleeft de romantische Oekraïense komedie Red Rue Express op het witte doek bij Bioscoop Kok Cinemax. Ja, ik vraag me af. Zouden mensen zitten wachten op een komedie uit Oekraïne?
1: En romantisch ook nog, ja.
0: En ja, ook nog romantisch ook.
1: Het gaat de goede kant op in Oekraïne. Ja. Ja, ze bombarderen dus heel Rusland plat. En dan kun je weer een beetje romantiek en een beetje komedie produceren. Ja.
0: Hartverwarmend avontuur. Nou, daar kun je dus naartoe. En wanneer is dat feestje dan? Te zien op donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Einde van de week.
0: Vanaf donderdag dus 4 dagen lang te zien. Maar één keer mag je er naartoe. De rest moet je zelf weten of je dan nog wil gaan. Dan hebben we op 1 september in Harderwijk Café de Liefde. Droomgroot met Teun van Gaderen. Wie kent hem niet?
1: Aha.
0: Ja, 13 jaar geleden was Café de Liefde nog een verre droom. Inmiddels bestaat het café aan de Bruggestraat 5. Nou, aan de Bruggestraat 5 jaar en is het uitgegroeid tot een plek waar gefeest, maar waar ook een ruimte is voor ontmoeting, inspiratie en persoonlijke verhalen. Op dinsdagavond 1 september, volgende week dinsdag dus, blikt initiatiefnemer Teun van Gaderen terug en vooruit in een persoonlijk interview met Jeroen Vidder. Het is onderdeel van de feestweek. Inloop is om 8 uur, aanvang is om 8:30 dinsdagavond. Lijkt jij er nog wat of zeg je nou, met Harderwijk heb ik helemaal niks?
1: Die binnenstad van Harderwijk, die mijt ik een beetje. Ja. Daar ga ik niet heen, denk ik.
0: Niet? Goed, dan gaan we luisteren.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
6: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
5: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
7: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
5: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land, eigenlijk in Gelderland, is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. De politie doet daar onderzoek. Er is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 5 minuten oponthoud voor de afrit Schaarsbergen. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je bij Hoevelaken ook 5 minuten in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze maandag de 24 augustus. En je luisterde naar een van de nummers van de 18 plus 2 van André. En wel Sommieu van Nederlandse Bodem. Nou, we gaan in dit uur gaan we bellen met Ronnie Mans onder andere. En we hebben natuurlijk nieuws uit de regio Harderwijk, Ermelo en Putten. En nou, we gaan zien wat ons zeg maar nog een beetje op ons pad komt tot het 12 uur.
1: We zijn nog lang niet klaar. We hebben nog heel wat op stapel staan.
0: Ja, precies. En je hebt Yes in de lijst staan.
1: Ja.
0: Ja, wat vind jij? Is Yes nou een rockband of is Yes meer een folkband?
1: Ja, ik ken ze verder zelf ook niet goed hoor. Maar mijn lijst gaat vandaag alle kanten op.
0: Okay.
1: Er komen nog wat ruigere nummers ook aan. Maar Yes, ja, ik sloeg een beetje aan op dat ze nogal wat ingewikkelde muziek. Ze hebben wat ingewikkelde melodieën. Daar sloeg ik een beetje op aan. Ik dacht, hey, dan wil ik ze een keer in mijn lijst zetten.
0: Ja.
1: Maar ja, wat is het? Een beetje rockerig is het wel. Maar vind jij ze, ken jij ze goed, Yes? Of,
0: ik ken ze ook niet goed. Maar ik heb wel eens wat dat ik dacht van, God, Owner of Lonely Heart is volgens mij ook van Yes. En dat is dan een rocknummer. En dan denk je van, dan zijn er nog wat meer. Dan kom je bij een nummer, The Roundabout, is ook van Yes. En dan denk ik, is dat dezelfde ja. Yes als... En dan heb ik nummers gehoord die lijken wel heel erg folky. Dus een beetje, ja, een beetje met de volks...
1: Het hangt er een beetje tussenin, maar het schijnt dat het wel hele goede muzikanten zijn die lekker ingewikkelde melodieën en ingewikkeld tokkenwerk.
0: Dat sowieso wel. Het is allemaal wel inderdaad...
1: Dat is hun onderscheid een beetje met andere...
0: En volgens mij is John Anderson, maar dat heb ik niet helemaal zeker, is de zanger van Yes. En die heeft privé ook weer solo, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja,
0: ook weer een hoop leuke dingen.
1: Ze gaan al heel lang mee, ja.
0: Ik ga eens even checken of dat inderdaad klopt.

0: progrock en poprock, hè? Daar zit ze een beetje...
1: Ja, en hoe heet het? Ja, dit is echt wel, wel rock. En ik zat met verbazing te kijken naar wie daar allemaal in gespeeld heeft, joh. Ja, alleen maar grote namen, joh.
0: Serieus, ja.
1: Ja, eens even kijken. John Anderson, nou, daar had ik het net al over. Dat is een zanger die wel bekend is. Dan de drummer Bill Bruford en Alan White. Allebei ook daarna ongelooflijke solo-carrières gestart. Rick Wakeman, ook alweer zo'n titel dat je zegt... Wauw, dat zijn grote jongens, hoor. Toch wel, ja...
0: Tony Kay, die zegt me wel. Steve Howe, Tony Kay, redelijk bekende namen. Maar ik kan ze niet direct ter plaatse. Maar het zijn allemaal bekende namen voor jou.
1: Ja, ja, het zijn inderdaad. En een paar jongens had ik niet verwacht. Bill Bruford had ik nooit verwacht dat hij bij Yes zou zitten.
0: Nee, precies. Ja,
1: zou hebben gezeten, ja. Want het is een... Nou, dat is wel een klasse apart, hoor, als drummer...
0: Sinds 1968 doen ze mee. Maar inderdaad, Yes, het zijn mij niet zoveel. Maar nu weten we iets meer. Het is geen kattenpis, hoor, die mannen.
1: Nee, inderdaad. Yes, waarom moet ik dat nou zeggen? Dan gaan wij bellen met Ronnie Mans, want daar is het tijd voor nu.

0: Goedemorgen, Veef Hermelen, ik spreek met Ronnie.
1: Ja, daar zijn we hebben.
0: Ah, goedemorgen, daar zijn we alweer.
1: Hey. Ja, het is alweer maandag.
0: Ach, het gaat zo snel allemaal.
1: Ja, is het bij jullie ook een beetje grauw of schijnt?
0: Nee hoor, het zonnetje schijnt hier.
1: Ja, dat meen je niet.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Hier niet?
0: Niet.
1: Nee.
2: Niet echt.
1: Ja, weet ik ook niet wat ze...
0: Alleen binnen niet waarschijnlijk, maar wel. Buiten wel.
2: Oh. Hij schijnt buiten wel. Binnen, ja. Binnen hangt een grauw sluier.
0: Ah.
2: Jij weet toch wel wat hier vorige week gebeurd is? Ik wist het ook niet. Dan weet jij het waarschijnlijk ook niet wat hier vorige week gebeurd is.
0: Nee.
2: Het is een grote vochtige bende hier.
0: Wat dan?
2: Ja, veel regen gevallen.
0: Veel regen?
2: En ze hadden een paar raampjes openstaan hier. Kwamen we naar binnen.
0: Wat is dat, regen?
2: Wat is dat regen? Ja, nu weten we niet meer.
0: Nee.
2: Voorlopig krijgen we ook geen regen.
1: Heel Nederland kwam tekort en waren hier even tijdelijk zat ervan.
0: Ja. Ah, ja, nee, stap ik.
1: Ja.
0: Stap ik.
2: Maar van de week wordt nog een mooie laatste vakantieweekje, denk ik.
0: Het wordt nog
2: een
0: mooie laatste vakantieweek. Dus nog volop activiteiten ook deze week. Dus je kunt nog even genieten. Morgen alweer de laatste zomeravondbraderie. Tussen 6 en 9 door het hele centrum, door de hele stationstraat. Zo'n ruim 180 kramen met tal van producten. Dus sla je slag nog even. En na afloop kun je terecht bij de afterparty van de braderie. Het is tot 11 uur is het nog gezelligheid met muziek en extra terrassen. Dan gaan we door met de Bijenwijnfietsroute. Die is woensdagmiddag om 2 uur vertrekt die vanaf de VVV hier. En je komt langs de Wijngaard Tellig. En hier is een imker aanwezig die het een en ander vertelt over de bijen. En bovendien krijg je ook een korte rondleiding over de wijngaard en kun je ook wat proeven. Dus echt een kans om een Nederlandse wijngaard te bezoeken. 2 uur hier vanaf de VVV en meld je bij ons even aan. Dan hebben we woensdagavond de buitenbios achter het grasveld achter het huis van Ermelo. Daar wordt woensdagavond de film Jumanji gedraaid. Het is een spannende film voor jongeren vanaf 12 jaar. Vanaf 9 uur is de buitenbioscoop, dus op het grasveld achter het huis van Ermelo. Neem je kleedje of een stoeltje mee en geniet van de film. De kosten zijn €7,50 en kaartjes kun je verkrijgen via de website van het huis van Ermelo.nl. En donderdag vindt die buitenbios ook plaats, donderdagavond. Maar dan met de film Yesterday. Ook vanaf 9 uur is dat te bekijken op het grasveld achter het huis van Ermelo. Dus woensdagavond en donderdagavond de buitenbios. Dan hebben we donderdag ook nog Geheim van de Grafheuvels. Trek erop uit en ontrafel samen de geheimen van de eeuwenoude grafheuvels. En tijdens deze spannende activiteit ga je als echte onderzoekers op ontdekkingstocht door het museum en het landschap. Het is een doorlopende activiteit tussen 11 en 4 en het vindt dus plaats bij Museum het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24. De kosten zijn €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Tot zover.
1: Aha. Het is weer een fijn pakketje voor de laatste vakantieweken. Ja. En je mag kiezen, gaan we luisteren naar de Sparks met Emmetje Ouwe of naar Soul Asylum met Runaway Train of naar Boston met Hitch a Ride.
0: Ja, doen we naar Runaway Train, hè?
1: Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik had het kunnen weten. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, een fijne week dan, hè?
0: Helemaal goed. Hey. Jullie ook, hè? Runaway. Oh.

0: Zo, het boemeltreintje loopt het station Putten weer binnen.
1: Ja, Ronnie komt mooi maar even met de trein op het vroege moment van de week. In Harderwijk heeft vrijdagavond een ernstige mishandeling plaatsgevonden, waarbij een man zwaar gewond is geraakt. De politie is na het incident een onderzoek gestart en op zoek naar de dader. Volgens de eerste informatie ontstond op een zeepad een ruzie tussen twee personen. Wat begon als een discussie, liep uiteindelijk volledig uit de hand. Een van de mannen werd daarbij zwaar mishandeld. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn aangetroffen en verkeerde volgens de eerste informatie in zorgwekkende toestand. Hulpverleners vielen in de directe medische hulp. Vanwege de ernst van de situatie werden onder meer twee ambulances, meerdere politieeenheden en een trauma-helikopter opgeroepen. De trauma-helikopter werd later weer afgemeld. En dan vraag ik me af, hè. Was één man zwaar gewond. Waarom moeten er dan twee ambulances komen?
0: Ja. Nee, precies, dat klopt. Ja. Misschien was hij in tweeën gebroken, de ene helft in de ene en de andere helft in de andere.
1: Het was een hele grote man, ja. De ambulance heeft de zwaargewonde man naar het ziekenhuis gebracht. En de verdachte was na de mishandeling gevlucht en was bij het vertrek van de hulpdiensten nog niet aangehouden. De man had tijdens het incident twee honden bij zich. Omdat hij zelf naar het ziekenhuis moest, konden de dieren niet bij hem blijven. De twee honden zijn door de dierenambulance opgehaald en tijdelijk ondergebracht bij het dierencentrum De Ark. Nog een ambulance dus en een traumahelikopter. Jongen, ze zijn er maar druk mee met die agressieve mannetjes.
0: Ja.
1: En dan het visserijconcert in Harderwijk belooft opnieuw een muzikale avond vol verrassingen en traditie te worden. En dat is op zaterdag 5 september. Dan is het visserijconcert in de Grote Kerk van Harderwijk. Vanaf 7:30, kerk open vanaf 7:00. En dan kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd en indrukwekkend muzikaal programma waarin de rijke visserijhistorie van Harderwijk centraal staat. Even noteren dus 5 september vanaf 7:30 in de Grote Kerk het visserijconcert. Wij gaan weer hele andere muziek bezigen, namelijk Boston met Hitch a Ride.

0: Ik ken dat nummer niet, maar het is wel onmiskenbaar Boston. Ja. Een hele herkenbare sound die band. Ja, lekker bandje ook. Mooie nummers hebben, ja. Hebben ze. Nou, deze ken ik dan niet, maar die kan er gewoon bij.
1: Lekker bezig op de gitaar en op het keyboardje. Dat was wel goed te horen. Ja.
0: Ja, prima allemaal. Dus. En dan heeft Koos nog een opmerking. Die zegt, over de grafheuvels gesproken. Wat is dat voor een idioterie dat ze daar omheen getrokken hebben?
1: Gaas
0: omheen getrokken hebben. Hoe lang liggen ze er al? Vanaf 2000 voor Christus. En nu moeten ze een hek omheen. Man.
1: Ja, maar hoe komt u opeens op die grafheuvels?
0: Ja, waarschijnlijk in het nieuws van 10 uur, denk ik, of zo.
1: Nee, want dit is lokaal nieuws. Hij heeft het over de Ermeloze Hei en zo. Groevenbeekse Hei en Ermeloze Hei. Dus Koos, ik ben nogal benieuwd hoe jij... wij hebben volgens mij net niet over grafheuvels gehad. Maar ik herken helemaal wat hij zegt, want ik zie dat ook. Maar dat is om te herstellen.
0: Oh, Ronnie heeft dat net verteld. Ja. Ja, kun je zien hoe goed wij opletten op
1: Ja. Nee, ja, dus. Ronnie, ik heb het ook... Nee, het is inderdaad... wij hebben het zelf niet gedaan. Ronnie had het over de grafheuvels. Ja, inderdaad. Dat ze daar inderdaad... dat er een wandeling was, ja. Ja. Maar ik ben het met je eens... dat is heel vervelend. Alleen, dat is over toerisme, Koos. Volgens mij, weet je. Er lopen zoveel toeristen over... dat de skeletjes bloot komen te liggen. Dat is het verhaal. En daarom moeten ze herstellen. Het gras moet herstellen, de heide moet herstellen. En de doden moeten weer een beetje rust hebben. Goed, ja...
0: Maar wel diep triest hoor. Als er al 2000, langer dan 2000 jaar ze daar liggen, dat er nu in één keer hekken omheen moeten, dat zegt toch ook wel wat over de mens van nu.
1: Absoluut, spijker op de kop. En het ziet er ook apart uit. Het ziet er gewoon raar uit, zo'n hek. Overal hekken, dat is helemaal van nu.
0: Ja. En dan schijnen er meer fietsongevallen in Harderwijk te zijn. Nu de scholen weer beginnen, neemt de drukte op de fietspaden ook weer toe. En dan juist in Harderwijk is het binnenkort extra opletten. De gemeente staat hoog in de Gelderse ranglijst. Van fietsongevallen blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Rijkswaterstaat. Het is minder erg gesteld met Putten en Ermelo, maar dit is in Harderwijk even oppassen geblazen. En dan hebben ze in Harderwijk nog meer van zich af. Want ze hebben ook kritiek op de kazerne die in Zeewolde moet komen. Defensie moet meer kijken naar belangen van Harderwijk en niet alleen van Zeewolde. Want het schijnt dat Harderwijk allerlei dingen heeft kunnen bedenken, waardoor het eigenlijk niet eens zo positief is, maar eigenlijk nadelig voor Harderwijk. Wat ze allemaal bedacht hebben, ja, dat mag Joost weten. Maar
1: ja,
0: dat
1: helikopters. Gaan ze daar vliegen. Het is richting Nijkerk. Harderwijk heeft er het minste last van. Putten en Ermelo ligt het veel dichterbij. Maar het is een gigantisch terrein met 7.000, 8.000 man. En het is nog even afwachten, maar staat er nog iets meer bij dat bericht? Zijn ze bang voor helikopters of...
0: Detailniveau boven de nieuwe centrale kazerne aan de Spiekweg. Te weinig rekening gehouden met de gewenste ontwikkeling in de regio Harderwijk. Dus er wordt weinig rekening gehouden.
1: Ja.
0: Zorgvuldig onderzoek moet er komen naar de impact van de kazerne in Zeewolde op de leefomgeving. Huidige aandacht wordt te onvoldoende ervaren op het gebied van voorziene intensivisering van kazernes in Ermelo, Stroe en Apeldoorn. Ja, daar hebben ze toen al over gehad en toen is dat afgewezen.
1: Ik zie het al, het gaat vooral om verkeer, het verkeer over die overgangen. Ja.
0: We gaan het afwachten. Ik bedoel, we kunnen ook zeggen we doen niks. En dan kunnen we ook zeggen, ja, we moeten onszelf wel verdedigen. Kortom, het was even wachten. We gaan geld investeren in defensie, maar niet heus. Want dan hebben we daar weer allemaal bezwaren tegen.
1: Ja.
0: Zoals dan ook nog eens een keer. Nou, gaan wij weer even lekker verder met een verzoekje muziekje.

0: De Nederlandse band Solution met We Only Just Begun van de gelijknamige album. Nou, zijn we weer helemaal bij. Gaan we weer de regio in. De gemeente Harderwijk zet een project op om onderzoek te doen naar de kwaliteit van PGB's. En dan hebben we het over persoonsgebonden budgetten. Oftewel de rugzakjes, zo heetten ze vroeger. En via de WMO willen ze de kwaliteit en de rechtmatigheid van de lopende PGB's onderzoeken. Ja, dat lijkt mij een heel strak plan. Daar is al jaren van alles mis mee. Dus, nou, en niet alleen in Harderwijk hoor. Nee, dat is... je zou maar een lekker PGB'tje hebben, een flink rugzakje met centjes. Uh-huh. En dan ben je overal welkom. En er zitten wat minder centjes in, dan hoeven ze je niet. Maar het is soms ook... de vraag is wel eens, waar wordt daarop gebaseerd, het PGB, hè?
1: Ja, wordt wel beoordeeld door de... Maar door wie, hè?
0: Precies. En zijn dat mensen die op de hoogte zijn? Zijn dat mensen die de cliënten, of hoe je ze ook noemen mag, daadwerkelijk ook gezien of gesproken hebben? Vaak is het van horen zeggen of vanuit het ene dossier naar het andere. En dan heeft die daar weer een kijk op en die weer een kijk op het dossier. En uiteindelijk hebben ze het over iemand die ze geen van allen gezien hebben. Dus het is wel een dingetje. Maar dan mag de pret niet drukken, want De Wereld van Pieter Konijn is een muzikaal avontuur voor kinderen vanaf 4 jaar. Trek je jas aan, pak je worteltjes en stap De Wereld van Pieter Konijn binnen. Op zaterdag 24 oktober komt de bekende konijnenfamilie naar het podium met Garnizoen voor een vrolijke familiemusical vol muziek, humor en interactie. De bekende konijnenfamilie, kende jij ze, Pieter Konijn?
1: Ik ben een beetje bang voor Pieter Konijn.
0: Je bent een beetje bang voor Pieter
1: Konijn. Kijk naar die foto van Pieter Konijn dan. Dus, word er bang van, of niet?
0: Ja,
1: als die op je afkomen, dan...
0: Ik vind het wel mooi dat meteen vier kleurschakeringen...
1: Ja.
0: Laten we zeggen, licht getint, iets donkerder getint, nog donkerder getint. En,
1: beetje grijs, ja.
0: Beetje grijs zit er ook
1: wordt
0: nog
1: er bij.
0: Bij.
1: Dus lekker inclusief, hè?
0: Ja. Lekker inclusief. En qua gender zullen we dan wel nooit weten hoe het zit. Oh, ze hebben nog niet eens allemaal een broek aan, ook.
1: Nee,
0: ze zijn ook nog een beetje in de blote poepet. Dat is toch ook...
1: Met de broek op de enkels. Ja.
0: Ja. Maar goed, 24 oktober in het podium. Het Garnizoen.
1: Voor wie je het aandurft.
0: Ja, en op de website van het podium Het Garnizoen kan je meer informatie terugvinden. Dan gaan we naar het volgende muziekje. En dat is... die komt weer van jouw lijst.
1: Ja, naar EDM. Even dansen. Ja.
0: Even dansen.

0: Zo, dat was hem, Loose Myself. The One Republic was dat, samen met Alesso.
1: Ja, een beetje rockbandje samen met Alesso.
0: Alesso, nooit van gehoord, maar het klonk wel lekker. Eens even kijken, dan gaan wij weer de regio in. 90s Now brengt de jaren 90 terug tijdens een avond vol nostalgie in... In Estrado, wat is dit? Zit me even te kijken, is dit nou... Dat is toch...
1: Dat is een zo'n Japanse...
0: Kamakochi?
1: Ja, zoiets, hè?
0: Ja, ja, dat, ik zat op het ding, maar dan levensgroot. Trek de foutste outfit uit de kast en zorg dat je klaar bent voor een avond vol herkenbare hits, guilty pleasures en nostalgie. Op zaterdag 17 oktober verandert Estrado in een waar jaren 90 Valhalla tijdens de 90s Now. Heb jij wat met de 90? Ja, dat is een beetje jouw ding, hè?
1: Net hadden we met Els Japo al over. Ja. Ik heb mijn puberteit, mijn jeugd, een groot deel van mijn jeugd in de 90's. Dus ik herken een heleboel dingen. En dat was een Furby, net. Dat was een Furby.
0: Een Furby, oké.
1: Die foto met drie jongeren in die 90's outfit. Maar je had Tamagotchi, Furby en had je ook al die plaatjes die nu nog steeds heel populair zijn en duur. Dat begon toch ook die uit Japan. Hoe heet dat? Ik ben ook even de naam kwijt.
0: Die plaatjes uit Japan, ja.
1: Pokémon.
0: Pokémon-plaat, ja, dat is...
1: Maar ik zie daar nog een aantal, wat zetten ze daar, die Furbies? Iets naar boven in het bericht... de Spice Girls, Finger Boys, Nirvana. Maar wat zeggen ze daar? Flippo's, ja. En
0: Flippo's, ja, die zaten in de chips.
1: Die zaten in de chips. En My First Sony's, ja. Die Sony was helemaal in. Sony is nu een beetje uit. Nee, dit is voor mij herkenbaar. Cassettes, ja. De goede oude tijd. Maar het was ook niet allemaal roze geur en maneschijn, want... ik herinner me die It. Je had van die extreme disco's in Amsterdam. En waar ze allemaal al in leren pakjes rond moesten rennen en zo. Dus daar durfde ik toen al niet heen. Maar zo'n 90s party, dat is enorm populair.
0: Het meeste herken ik wel. Als ik het zie staan, dan denk ik, oh ja, dat was de 90s. Maar ik had niet zoveel met de 90s. Muzikaal sowieso al niet.
1: Nee.
0: En ik was in die tijd hartstikke...
1: Druk met de zaak, toch? Of niet?
0: Had je ja, ik ben de zaak begonnen. Maar ik zat ook op dat moment, was ik net verhuisd naar Ermelo, zat ik op een personeelsflat. Dus dan heb je heel veel sociale contacten en activiteiten. Dus ja, dat ging allemaal een beetje langs.
1: Je hebt het anders beleefd dan ik, want ik zat er middenin. Als puber duik je natuurlijk middenin en wil je het allemaal weten en wil je allemaal meedoen.
0: Ja.
1: En die Spice Girls waren leuk, hoor. Ja, nee, dat die mochten bij ons in de studentenflat wel langskomen, ja.
0: Okay.
1: Alle vijf, ja.
0: Maar zijn ze ook geweest?
1: Nee.
0: Vrees we niet, hè? Nee. Zo zie
1: Engelse,
0: je maar, ja.
1: Engelse taaien, die zaten ergens anders, die gingen liever naar Amerika.
0: Ja. Goed, we gaan weer even een deuntje draaien. Waterdicht van Hannah May.

0: sterkste.
1: Ja, dan maar niet, Hanamee. Ja, je hoeft niet altijd de sterkste te zijn.
2: Mooi, hè?
1: Ja, dat is...
2: Je mag zwak zijn. Ja, ja en die nieuwe zangeressen van die nieuwe lichting, Nederlandse zangeressen, Hanamee, Vrouwtje, Estien, Mo, Mee, Merel, hoe heet het allemaal? Ja. Die winnen er geen doekjes om, hè? Die durven het te zeggen.
1: Ja. En dan blijkt het oogstfeest van afgelopen zaterdag een geweldig succes te zijn geweest in Ermelo. Om melkmoes was om 1:30 al uitverkocht.
2: Zeg genoeg, hè?
1: Ja, lust jij melkmoes?
2: Melkmoes, ik heb erover gehoord. Had jij dat niet eens een keer
1: geproefd? Ik heb het geprobeerd, ik vind het verschrikkelijk.
2: Ja, want is het zoet, is het zout, is het zuur?
1: Geen idee, maar laat het zo zeggen. Ik heb wel eens avonden gehad dat ik bier had gedronken en daarna een swarma. En dan moest ik de dag erop kotsen. En daar vond ik het wel nog een beetje op lijken.
2: Ja, melkmoes. Er staat erbij, hè, geloof ik, dat het, wat het precies is. Staat er iets...
1: Maar het is...
2: Groente met melk? Of melk?
1: Nee, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, ik weet wel dat een heleboel mensen vinden het lekker. En de andere helft, het is wel of niet. En dus dat betekent best wel dat er... Of ze hebben heel weinig ingekocht of gemaakt. Of,
2: 130 liter, zeggen ze.
1: Er was heel veel vraag van.
2: Melkmoes, ik denk dat ik het ook maar oversla, want het is
1: 130
2: een beetje...
1: 130 liter? Ja, hebben ze het daarover?
2: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, zegt El Japo. En de tranen springen bij Koos in zijn gezicht. Dus die vinden het allemaal denk ik wel lekker.
1: Nou.
2: 130 liter hadden ze gemaakt en was om 1:30 uitverkocht. Ja, ik heb zich nog wel meevallen, maar...
1: Ja, de volgende... 130, nou ja, stel dat een portie 200 milliliter is... Ja. Dan heb je toch 650 porties.
2: Ongeveer, ja.
1: Ja, dan is het wel snel.
2: Ik denk dat je iets minder hebt, hoor. Want ik denk dat... Ja, nee, 100. Ja, nee, precies, zoiets. Ja, ja wat je zegt, zeker 600, ja. En ik weet ook niet hoe druk het was, maar ik was er zelf niet. Alleen, ik heb die trekkertjes ook niet gehoord. Die ik normaal... ik lag nog te pit om 7 uur, volgens mij. Maar leuk dat het weer goed verlopen is. Want het weer viel mee, geloof ik, ja.
1: En als je een hele uitgebreide fotoreportage wil zien, ermelo.nieuws.nl. Ermelo.nieuws.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Wordt Wakker op deze maandag, de 24 augustus. En we hebben nog wat nieuws en we hebben nog wat platen die we moeten draaien. En dan schiet het aardig op. Tineke reageert op de Sparks. Ja, dat is ze fan van. Nou, Tineke, als het een beetje mee zit, komt er dit uur nog een nummer van ze voorbij. Dus,
1: duimpjes omhoog.
0: Ja,
1: maar ze doet al twee duimpjes omhoog. Dus,
0: ja, precies.
1: Hè? Dus we moeten dan.
0: Dus, het is geen SOS-gebaar in ieder geval.
1: Nee.
0: Eens even kijken. Dan gaan wij... een onmachtig DWS heeft alweer verloren. Maar nu met de 1-0 van Harkema Maase Boys.
1: Ik zie wel een patroon. Hè?
0: Ja, het begint al... maar het is in ieder geval consequent. Kan je er mooi op rekenen van dat je weet waar je naartoe bent. Aha. Dan FC Hoorn wint voor de derde keer op rij de Gerrit van Dam bokaal.
1: Dat is beter.
0: Ja, dat vond Bert ook eigenlijk van... ja, maar moet je dat dan wel organiseren, bro? Vraag je dan niet af, zijn de tegenstanders niet te makkelijk?
1: Oh, dat, ja, Bert, afgelopen vrijdag, ja.
0: Ja, als je eigen bokaal constant wint... Het is natuurlijk mooi dat je wint, maar ja...
1: Nee, ik snap het. En je bent een beetje je eigen vlees aan het keuren, dat bedoel je.
0: Hè? Ja, ik zou dan denken van nou, ik ga een partijtje dammen en dan nodig ik allemaal klutters van 3 jaar uit bijvoorbeeld.
1: Maar die prijzenkast in Horst bij ons, die moet vol.
0: Ja, nee, dat, bedoel, ik gun ze het ook van harte hoor, daar niet van. Maar
1: ik snap het hoor, tuurlijk. Het is,
0: 3 keer op rij wint, dan ja, kan je ook afvragen van goh, zijn de tegenstanders wel...
1: Precies, nodig Ajax eens uit. Hè?
0: Ja, en dan Veluwse Trail Run is volledig vol, dus daar hoef je niet meer op in te schrijven. Deelnemers uit binnen- en buitenland, 2300 deelnemers. En dat is een record voor de Trail Run. Even kijken, wanneer is die dan? Ja. Noorwegen, bladibladen, wat al die...
1: 5 september.
0: 5 september, ja. 5 september dus dan...
1: Volgende week zaterdag.
0: Ja, dan hebben we de Veluwse Trail Run. Nou, noteer maar. En dan mag er in Ermelo een bedrijfswoning aan de Horstenweg maar gewoon een woning worden.
1: Kijk eens.
0: Nou, kijk eens aan wat fijn. Ja, bro, als je er gewoon woont en je hebt er een bedrijf... Dan mag je er nog steeds blijven wonen.
1: Kunnen, maar dat ene bedrijf, dat staalbedrijf Hopcon, dat is weg. Hè? Dat, is, dat was ook al een dingetje. Daar gaan ze nu woningen bouwen.
0: Okay.
1: En die zit nu op het industrieterrein.
0: Veldzicht.
1: Ja. Ja.
0: Nou, en de mooie, er komen weer wat huizen bij. En dan had Spult had flexflitser aangevraagd. Want er werd veel te hard gereden, maar die komt er dus niet.
1: Jammer.
0: De gemeente heeft ze wel, maar ze komt er niet. Nou, goed, dan... gaan wij door naar Bryce Janey. En dat is wel grappig. Ik heb hem 1 keer in de lijst staan. In mijn eigen lijst.
1: Maar niet met deze geloof ik wel.
0: Nee, niet met dit nummer, nee. Dus ik ben heel benieuwd wat dit is.

0: Ja, en ik heb even gekeken. Die in mijn lijst staat, is de Funky Guitar Blues.
1: Ja, dat is het allerbekendste nummer. En ik vind dit schitterend, ja, van die vettige, volle country rock muziek.
0: Ja.
1: En alles klopt wel redelijk aan het nummer. Ik hoop ook dat Koos hier blij van wordt. Dat hij zijn kotskolbertje rondom Spinvis weer heeft uitgedaan.
0: Ik weet het niet...
1: Maar ja, je weet met mijn lijstjes, dat gaat alle kanten op.
0: Ja, nee, maar ik zou me er ook zeker niet lullig over vonden. Nee. Gerbert, die zegt, ik vond hem ook fijn.
1: Kijk eens.
0: Nou, en dan gaan we precies tegenovergestelde doen, Gerbert, nu. Tenminste, daar heb ik een beetje het idee. Oh. Is zijn familie van, of hij?
1: Ja.
0: Hij of zij van Asteroet?
1: We gaan zo naar Bebel Gilberto. En zij is een dochter, een volle dochter van João Gilberto. De echte uitvinder van de Bossa Nova.
0: Ja, dus maar en dan heb je ook nog Astrid Gilberto.
1: Oh,
0: die
1: serieus?
0: Zingt dan
1: ben ik niet
0: Ipanema,
1: tegen
0: the girl from Ipanema.
1: Oh, is dat? Het is allemaal Braziliaanse hoge klasse.
0: Ja, Gilberto. Ah. Oh man, heel nestig.
1: Ik wist het ook niet. Nee, ik wist niet dat zij de dochter van was, maar... Jij kent die Gilberto.
0: Ja, dat weet ik dus niet. Daarom vroeg ik het aan jou. Is dat, maar toen begon
1: ja,
0: jij
1: ik denk
0: over
1: dat het een beetje hetzelfde. Gilberto is een beetje hetzelfde als Van der Bos of Veldhuizen in Nederland. Weet je, dat zal
0: dat zou me zo kunnen.
1: Algemene naam zijn.
0: Nou, voor de mensen die nog tijd over hebben, ben jij de vrijwillige gast, dame, gast hier met een glimlach. En die glimlach is wel heel belangrijk. Welzaam Ermelo zoekt een enthousiaste gastdame hier, die zich op een dinsdag één keer per twee weken een dagdeel wil inzitten binnen de inloop. De werkzaamheden bestaan uit het verwelkomen van bezoekers, informeren, koffie en thee verzorgen, ondersteunen van collega-vrijwilligers tijdens de lunch en bijdragen aan de prettige sfeer binnen de inlooplocatie in het huis van Ermelo aan het Raadhuisplein. Nou, wie... verbeter de buurt en begin met eigen Ermelostraat. Nou, daar komt een heleboel bij kijken. Maar kijk op www.leefbaarheids...
1: ja, team.
0: Leefbaarheidsteamermelo.nl.
1: Dat is lang.
0: Ja, dat is de leefbaarheidsteamermelo.nl. Daar kan je meer informatie vinden. En dan robots, dans en mode komen samen bij Spot on the Wijk. En dat is op woensdag 26 augustus, overmorgen dus, bij de Beatrix School. Hier komen technologie, mode, dans en creativiteit samen. Voor alle leeftijden zijn er gratis activiteiten. Nou.
1: Leuke kleurige foto erbij.
0: Ja, dat is ook voor kids. Dus leef je uit, zou ik zeggen. Nou, dan gaan we naar die familie Gilberto.

0: Dat was er dan, Bebel Chobetto met, ja, dat would be nice of zoiets.
1: so nice, ja.
0: Ja, we gaan eens even kijken, hadden we nog nieuwtjes? Volgens mij niet meer.
1: Op de NOS Teletext geen verse...
0: Ja, verse Avrotros heeft besloten om niet naar het Songfestival te gaan. Dat vanwege staat, de deelname van Israël.
1: Dat staat bovenaan. Ze zijn lekker consequent, maar ik zou gewoon gaan. Kom op man, een gezellig feestje.
0: Ja, ze hebben het nu teruggegeven aan...
1: Weer. Ja, aan de Tros, of niet? Aan de...
0: Ja, aan de NPO. Nee, aan de NPO 1.
1: Ik vind dat we wel mee moeten doen. Als de Avro het niet wil doen, dan kom op man. Je kunt toch wel, elk land kun je toch wel... Spanje heeft toch vroeger ook verschrikkelijke dingen gedaan. Frankrijk, Duitsland, Nederland heeft... Dus Nederland heeft 300 jaar geleden meegedaan aan de slavernij. Wij doen niet mee aan het Songfestival, weet je? Ik bedoel... Ja, dat is misschien, dat klopt niet. Maar snap je? Ik bedoel, elk land is toch, heeft toch verschrikkelijke dingen gedaan.
0: Ja, maar ja goed, op het moment dat je ergens voor gaat en zegt van dit keuren wij af. Ja, dan kan je niet ja erop zeggen, nu keuren we het wel weer goed.
1: Klopt, ja precies, dat dus, is de consequentie. En ja. Ik zie inderdaad Astrid Gilberto, die bedoelde jij.
0: Ja.
1: Inmiddels overleden die van die
0: deel
1: van
0: de kabine. Ja, dat moet ook haast wel, want dat was al een heel oud nummer. Dus, maar goed, schijnbaar zo te zien is er niks mee te maken gehad. Lijken de namen wel op elkaar.
1: Ja, ze is de eerste vrouw. Zij, die Astrid is de eerste vrouw. Dus dat is de stiefmoeder van Bebel.
0: Oké, nou dan hebben we dat.
1: Ik zie dat er veel snel staan. Ja. Dus klopt, één grote familie. En dat is dan niet echt Jan met de korte achternaam of zo. Ja. Die Gilberto.
0: Ja, en als Japo die reageert nog even op de deelname van de Avrotros. Wie een hond wil slaan, vindt altijd een stok. Ja. Er is altijd wel wat. Inderdaad, er is altijd wel wat.
1: Ja, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik bedoel, het heeft ook te maken met het feit dat ik de laatste jaren eigenlijk wel graag naar dat Songfestival krijg. Het is een guilty pleasure, maar het is een leuk feestje, weet je wel. Ik vind het wel een leuk positief feestje. En dan ga je weer zo ontzettend moeilijk doen over Israël, terwijl je van ieder land wel wat kan zeggen. Er gebeurt in ieder land wel wat.
0: Nou, van ieder land wat kan zeggen... Ik zie hier toch wel een verschil tussen... Ja. tussen
1: wat Israël nu aan het doen is en...
0: Met name, kijk, als je jarenlang de slachtofferrol naar je toe trekt... en iedereen beschuldigt van antisemitisme... Ja. En voor de rest alles en iedereen om zeep helpt en zegt... en als je daartegen bent, ben je een antisemiet... Wow, dat vind ik wel heel kort door de bocht hoor.
1: Precies. Maar dan, goed, dan bedoel ik dat, dan geef het stokje dan inderdaad, als de Avro het niet wil doen, geef het stokje aan iemand anders, laat die het doen.
0: Precies.
1: Of inderdaad, schaf het helemaal af, wat Koos zegt.
0: Koos zegt, schaf die hele bende maar op, zouten met die regenboogfestival.
1: Die regenboogvlaggetjes, die zie je wel daar hè. Ja.
0: Ik vond het vroeger ook leuk, gewoon puur vanuit muzikaal ook. Precies. Maar het heeft wel niks met muziek te maken. Als je nagaat 25 liedjes van een minuut of drie, langer mogen ze niet duren. Ja. Dan zit je op 75 muziek en je bent ongeveer een heel weekend mee bezig. En dan krijg je alle toeters en bellen die je helemaal niet wilde. Ik ben, voor mij hoeft dat hele Eurovisie-festival ook niet meer. Staat los van wat ik van Israël vind. Maar goed, dat...
1: Nee, ik snap jou. En op zich zijn er ook genoeg festivals. Als je nu kijkt, ook nu weer... dat festivalseizoen begint in Nederland alleen al in maart. En hij houdt ergens op in oktober. Dus er zijn alternatieven zat.
0: Ja.
1: En dat regenboogvlaggetje, daar moet je ook van houden, ja.
0: Ik heb wel even nog een passend plaatje. Tineke zal er blij van worden. Dat is dan ook meer een beetje van... Ja, Avrotros en Israël, dat past niet samen. This town ain't big enough for the both of us.
1: Mm-hmm.

0: De Simple Minds, oftewel de niet zo nozelen. Ja, dan hebben we nog twee nummers van jouw lijst te gaan.
1: Ja, loopt lekker.
0: En een van is van Foreigner. Uh-huh. En ik dacht dat ik van Foreigner alles wel kende, maar deze ken ik ook niet. Nee. Dus ik ben heel benieuwd wat dat ons brengt. Weet je er nog iets over kwijt?
1: Nee, laten we maar. De plaat heet Urgent. En dan laten we lekker gaan luisteren.

0: Nou, wij hebben alle urgente zaken er wel op zitten voor vandaag, denk ik, hè? Zo'n beetje. Je kunt opschieten.
1: Tenzij je nog iets op je lever hebt waarvan je zegt, moet ik nog even kwijt voor
0: het
1: halen?
0: Nou, rondom de laatste platen. Gaan we daar nu alleen een beetje richting de laatste
1: platen? Ja, gaan we naar de laatste
0: platen. We hebben al het nieuws gehad. Want de laatste plaat op mijn lijst van de 18 plus 2 van André, dat is Levitating van Dua Lipa. En ik wil dit even heel kort met jou, of zo kort of zo lang als dat nodig is, over levitatie hebben. Want ken jij onder de magicians, ken jij David Copperfield, denk ik wel, hè?
1: Ja, leg me eerst even uit, wat is levitatie precies?
0: Oh, levitatie, zeg jou niks?
1: Zeg me niks, nee.
0: Nee, dat is levitatie, zeg maar, de illusie van opstijgen, weet je wel?
1: De
0: illusie dat je zeg maar, zweeft in de ruimte.
1: Ja.
0: En ik zat te denken aan, niet zozeer gisteren tijdens de voorbereiding, maar nu zo van, ik zat aan David Blaine, Chris Angel en David Copperfield in mindere mate te denken. Dat waren van die straatmagicians. En daar ben ik ook een tijdje, denk ik, jaar of 10 ben ik daar, was dat in. Maar ken jij die jongens? Ken jij David Blaine en Chris Angel bijvoorbeeld?
1: Nee, wel David Copperfield, die ken ik dan wel.
0: Maar die deed het meer in een Las Vegas show setting. Ja. En die vloog echt door de zaal en zo. Nou, dat wil ik ook nog eens keer zien, want ik ben verder nooit naar hem geweest. Maar levitatie op straat is natuurlijk fantastisch. Hè? Als zo'n magician op je afkomt en hij tovert opeens een ring aan je vinger of dat soort dingen. Ja, daar kan ik, ik ben natuurlijk een mannetje die wel alles weten. Dat is... Je staat soms te kijken. Dus ik ga daar denk ik deze week ook nog een beetje in duiken in die filmpjes van hoe doen ze dat precies. Maar vooral wat is er te vinden op YouTube van die...
1: Maar heb jij dan ook wat met Victor Mitch?
0: Ja, die heb ik ook een tijdje, die Mindfuck gast. Ik vind die titel een beetje aan de grove kant, maar op zich moet dat kunnen. Ja, die heb ik ook gezien en daar word ik ook helemaal gek soms, weet je. Dan wil je heel graag weten wat erachter zit. Maar hij verklaart het ook. Dan is de lol er ook meteen vanaf, weet je wel. Ja. Dat is ook wel zo. Maar ben jij iemand die daar wel, wil jij het weten of wil jij verrast worden?
1: Ja, ik begin er al aan met zo, nou word ik genaaid.
0: Ja.
1: En dan wil ik weten hoe.
0: Precies, want kijk, wij zijn natuurlijk op een gegeven moment als kind is het leukste, hè, met Sinterklaas en Zwarte Piet en beter genomen worden en op een gegeven moment kom je erachter dat hij niet bestaat. Dat is het een beetje hetzelfde principe. En ik ook, het is niet meer leuk als je alleen maar wil weten wat erachter zit. Dat is de lol meteen af. En ik ben nu op zoek naar dat evenwicht. Van, en verrast worden en dan een beetje gewoon heerlijk zo van, hey, iemand is aan zweven. Zo, wat een magie. En dan wil ik op een gegeven moment, het werkt natuurlijk met ijzer, het schijnt met ijzeren staafjes in de enkels en dan een drugsysteempje met je handen. En dan kan bijna niemand dat zien, weet je, als je dat een beetje slim doet. Dat is het. Ja, wat doen moeder dan? Dus niemand kan echt leviteren of misschien ook wel. En dat zit er bij mij ook wel achter dat ik af en toe denk, ja, die gasten hebben een dealtje met Satan en, of met engelen en ze kunnen zweven. Dat denk ik dan. Maar ja, meestal is het helaas niet zo, weet je wel.
1: Ja, ik heb altijd maar zo... als iemand me naait, dan vind ik prima, zolang ik het niet door heb. Als ik het door heb, dan vind ik, vind ik het zwak.
0: Nou, maar is magie door een magician beetgenomen worden? Vind je dat naaien? Is dat de categorie naaien?
1: Nee, maar broer, nee, dat is plezierig naaien, zeg maar.
0: Ja, ja, beetgenomen worden.
1: Ik snap het. Maar broer, dan nog, wil ik het wel weten.
0: Ja, heb ik
1: maar
0: ook.
1: Kom ik er niet achter, nou, dan denk ik, dan heb je het goed gedaan.
0: Juist. En ja, dat is leuk. En het gaat ook om je nieuwsgierigheid een beetje indammen. Maar Dua Lipa, dat levitating van Dua Lipa gaat meer, dat is meer het mentale. Helemaal enthousiast worden, zweven over de dansvloer.
1: Ja.
0: Waar gaat dat nummer over?
1: Oh ja, ik denk dat met Dua Lipa, als sommige mensen haar zien, dat er wel meer dingen overeind komen.
0: Ja, er komt van alles, gaat van alles zweven, ja.

0: levitating.
1: Samen levitating. En dat was de laatste van de 18 plus 2 van André. Dat betekent dat wij het laatste kwartier ingaan van de ochtend. Wat zijn je plannen voor vandaag, André?
2: Voor vandaag zaten van alles op de planning. Onder meer grasmaaien.
1: Oh ja?
2: Want die combinatie van warmte met een bak water. Dat betekent dat de handgrasmaaier, de handkar, weer uit de schuur mag. En dat stond op de planning. Voordat het lang wordt, hè, je moet niet te lang wachten. Als ik nog een week wacht, dan wordt het weer, dan kost het mijn rug weer.
1: Okay.
2: En inkopen hoef ik niet te doen. Maar ik had nog wel wat dingetjes staan, administratieve zaken. En,
1: maar als het gras nat is, ik weet niet of het nu nat is, maar dat zou me zo kunnen na een paar eigen dagen.
2: Ja.
1: Is het dan wel handig om dan te maaien? Nou, trek je dan de hele boel niet kapot?
2: Klopt, dat gaat ten koste van je grasmaaier.
1: Ik bedoel eigenlijk meer van het gras.
2: Oh ja, dat ga ik. Het valt wel mee, want ik heb inderdaad even gewacht. Ik wilde het zaterdag al doen, maar ik heb even gewacht. Toen was het nog te nat. En nu is het volgens mij redelijk droog.
1: Hoe groot is jouw graslab?
2: Nou, dat valt wel mee. Dat is een paar vierkante meter, maar eigenlijk denk ik 15 vierkante meter of zo. Klein. Alleen ik heb toch dit jaar voor het eerst eigenlijk een... liet het altijd een beetje groeien. Ik heb dit jaar voor het eerst zo'n kooimesmaaiertje wilde ik hebben. Die heb ik op de kop getikt, tweedehands.
1: En wat is dat voor maaiertje dan?
2: Een kooimesmaaier is zo'n ouderwetse, weet je wel. Ik wilde geen...
1: Oh, met zo'n...
2: Echte ouderwetse jaren 80. Met een flink geluid erin. Of tenminste, niet veel luider.

0: Ik heb eens even kijken. Ik moet dadelijk me verdiepen in wat subsidiezaken.
1: Oh god, ja.
0: Dus ook administratieve zaken. Dus,
1: ja, ook een beetje PC-achtig. Ja, het is best wel saai, hoor. Die laptop moet af en toe aan. En er moeten rekeningen betaald worden. Ja, het is,
0: ik moet er ook even naar kijken. Je moet er natuurlijk niet laat zijn en zo met een heleboel dingen. Dus beter iets te vroeg dan te laat.
1: Dus je hebt genoeg te doen vandaag ook?
0: Ik heb zat te doen.
1: Mooi.

0: Ja, het ene laatste plaatje van vandaag. Something Better Change van The Stranglers. Ook heel veel hits gemaakt. Goed, we gaan afscheid nemen. Heb jij nog een boodschap voor de luisteraars, André?
1: Zeker, zeker. Altijd. Ik ben niet om een boodschap verlegen, maar ik zou zeggen geniet ervan vandaag, morgen en overmorgen. Want vanaf donderdag komt er weer verandering. Komt er weer change. Ik ga ook mijn best doen. Lekker zonnetje. En heerlijk Hollands zomerweer. En dan hopen we tot volgende week maandag.
0: En ik sta me daarbij aan wat de wensen van anderen betreft. Ik kijk naar buiten en ik denk, oh, toch wel een beetje grauw. Maar hoe dan ook, wees lief voor elkaar. Doe geen gekke dingen. Laat Velo FM aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. André, volgende week maandag weer. Mij morgen vroeg om 7:00 bij De Wereld Wordt Wakker op dinsdag. En we gaan het zien wat de week ons verder brengt. Ja. Het kan maar zo van alles zijn. Maar ik hoop vooral op een droge week. En zowel buiten als binnen. Ja. Dat is wel even heel makkelijk. En dan zit het nog eigenlijk met een gaatje van 30 seconden. Dus moet nog even... tralalala.
1: Gooi die grasmaaier er nog even overheen.
0: Ja, grasmaaier er nog even door. Ratadatada. En dan, dan moet het toch wel aardig opschieten, denk ik. We gaan luisteren naar Captain Willy. Is een instrumentaaltje van de Nederlandse band. Solution. En hier is hij dan. Komt hij aan, hoor. Ja, rustig.
1: Komt hij?
0: Ja, hij komt eraan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. AVROTROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVROTROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AVROTROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Waarschijnlijk blijft het tot 7 uur vanavond zo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Zeewolde start de zoektocht naar kinderen en jongeren die dit jaar in aanmerking komen voor een jeugd- of jongerenlintje. De onderscheidingen worden in november uitgereikt aan inwoners van 6 tot en met 20 jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen of voor de gemeente Zeewolde. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die anderen helpen, actief zijn voor een vereniging of zorgen voor een ouder, familielid of vriend. De gemeente zoekt kandidaten die een voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten. Het ruim 2 meter hoge reuzeijsje van IJsselon het Boerinneke in Harderwijk staat weer op zijn vertrouwde plek. Het reclameobject werd een week geleden gestolen, maar is inmiddels door de daders teruggebracht. 2 jongens namen het ijsje mee nadat ze alcohol hadden genuttigd. Het gevaarte werd per boot vervoerd. De eigenaar van de IJsselon had de daders een ijsje beloofd als ze het reuzeijsje zouden terugbrengen. Die belofte is inmiddels nagekomen. De jongens kregen een ijsje met citroensmaak. Om nieuwe diefstal te voorkomen is het teruggebrachte reuzeijsje inmiddels met een ketting vastgelegd. En tot slot, een eeuwenoud pand in de binnenstad van Harderwijk krijgt na een ingrijpende restauratie een nieuwe bestemming. Het historische gebouw, dat eerder in slechte staat verkeerde, wordt binnenkort in gebruik genomen als museum voor schilder Marius van Dokkum. Dagblad De Stentor meldt dat de belangstelling voor de nieuwe locatie al voor de opening groot is. Reserveringen voor activiteiten en bezoeken komen inmiddels binnen. Het pand biedt daarnaast ruimte voor creatieve workshops. De restauratie heeft het monumentale gebouw weer toekomstbestendig gemaakt, zo meldt de krant. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Een uur vertraging tussen Stroe en Afrit Hoenderloo. De weg is helemaal dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Arnhem via de A30, A12 en de A50. De andere kant op is de vertraging een half uur tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De A28 Amersfoort richting Zwolle is al een hele tijd dicht. En blijft nog een hele tijd dicht tussen Het Harde en Wezep. En omrijden gaat nu via Lelystad via de A6 en de N50... Er staat een file op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Heerde, 20 minuten vertraging. De N306 Kampen-Harderwijk tussen de N309 en Afrit Biddinghuizen, 4 kilometer file. 3 kwartier vertraging door het aflopen van de camping Lowlands. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Nou, wat fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we Almuno iedere week in een gezellige studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Tabanka, met KMS. Onlangs zag en hoorde ik tijdens het festival Sphinx in België de nog jonge Kaapverdiaanse band uit Rotterdam. Wat een energie. Ze maken onvervalste Funana met een helemaal eigen stijl. Duidelijk geïnspireerd door Bitori en Cole Di Dona. Nou, we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. We gaan straks vooral praten met singer-songwriter Martin van der Vrucht uit Deventer. En we gaan luisteren een prachtig gedicht van de Ermelose dichter Alfred Falstara. Maar het eerste uur. En het tweede uur dan komt hier Linde van der Linde uit Den Bosch live spelen in de studio. En de techniek is weer vertrouwd aan me van Linda. Dankjewel. En wij gaan door naar Frankrijk.

0: Jazz.
1: Appelle-moi le jour et l'année.
0: Iets te snel. Zaz met Si Jamais J'oublie. De Franse zangeres Isabelle Véronique Geoffroy uit Chambray La Tour is inmiddels een begrip geworden in Frankrijk en daarbuiten. Si Jamais J'oublie, als ik het ooit vergeet, is een track van haar gelijknamige live album uit 2015. En dan gaan we door naar Deventer.

0: Martin van der Vreugd met Across the Sea. De trouwe Elmoende luisteraars kennen de uit Deventer afkomstige singer-songwriter Martin van der Vreugd wel. Sinds 86 schrijft hij al zijn eigen songs met soms hele persoonlijke teksten. Alle reden om weer eens even bij te praten. Dag Martin.
1: Hey.
0: Hey, leuk dat je bent, man. Hartstikke leuk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Hey, ik vond het een hartstikke mooi nummer. Wat heeft jou geïnspireerd voor de tekst, bedoel ik?
1: Ja, dat zijn van die dingen die door je hoofd kunnen spoken. Als ik een nummer schrijf, dan weet ik niet altijd precies waar het over gaat. En soms dan moet ik achteraf bedenken, waar heb ik het eigenlijk over? En dat komt voor dit nummer ook wel.
0: Ja.
1: Ik denk dat de thematiek een beetje is van, soms dan loop je dingen mis. Dan komen dingen niet op je pad. En ja, ik stel eigenlijk de vraag van, had ik het wel kunnen zijn?
0: Oh ja. Mooi. Hey, en dat heb je opgenomen in je eigen studio, neem ik aan?
1: Ja.
0: Ja, en welke muzikant had je daarvoor uitgenodigd?
1: Niemand.
0: Oh, je hebt het helemaal zelf gedaan. Wauw, man. Wat goed, man. Zo.
1: Daar ben ik.
0: Oh, je bent echt een doe-het-zelfer, hè. Wat geweldig, man. Als je dat hoort, denk je van, nou, er zit een geweldige band, weet je.
1: Ja, dank je.
0: Wat leuk, man. Hartstikke mooi, ja. Ja, want dat is inderdaad iets wat je al heel lang doet. Ik zei al, vanaf 86 schrijf je al je eigen song, zeg maar.
1: Ja, al wel eerder, hoor.
0: Oh, dat eerder al zelfs. Ja. Kijk eens. Ja, nou ja, goed, daar ben je mee geboren, zo'n beetje, met mooie teksten.
1: Ja, bijna.
0: Ja. Leuk, man. Maar goed, maar, ja. Ja, wordt dit onderdeel van een nieuw album, dit nummer? Of,
1: Nee, het staat op mijn meest recente album.
0: Oh ja.
1: Die heb ik uitgebracht net voordat de COVID-crisis losbrak.
0: Oh, oké.
1: Dus ik heb er nog heel veel.
0: Oké. Ja. Maar je bent alweer van plan om weer een nieuw album uit te brengen binnenkort? Of?
1: Nou, niet binnenkort.
0: Oh.
1: Ondertussen zit er al wel weer wat rond te gaan in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Dat ik toch wat moet gaan doen. Maar ik ben nog zo druk ook met andere producties. Dus voor anderen.
0: Ja, want je bent ook producer, hè? Want dat lees ik hier inderdaad. Ja, klopt. Ja,
1: ja.
0: Allemaal in je eigen studio.
1: Ja,
0: ik zie hier staan Jonneke Siebrand, Penny Lane. Nou ja, Ora Cimoni natuurlijk. Enrico Beretta.
1: Ja,
0: allemaal. Oh ja, zelfs nog de Martin Korthuizen band zie ik nog staan. Is die nog actief trouwens? Of,
1: ik heb geen idee.
0: Want die heb ik ooit eens een keer in de studio gehad, maar dat is tijden geleden. Ja.
1: Het contact is een beetje verloren gegaan.
0: Ja, ja.
1: Het is inmiddels ook al ruim 10 jaar geleden dat ik daarmee gewerkt heb.
0: Ja.
1: Op het moment ben ik bezig met een aantal producties. Onder andere weer met Enrico Beretta.
0: Oh ja, leuk. Leuk.
1: Paul Bredeveld. Ja. Dus een beetje een kleinkunstachtig.
0: Ja, die ken ik niet, Paul Bredeveld. Komt hij uit Deventer of zo? Of,
1: Ja, hij woont in Deventer en schrijft Nederlandstalige dingetjes. Maar zit een beetje in de kleinkunsthoek, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Die wilde wel mijn sound hebben.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk toch? Ja, mooi, man. Ja.
1: Ik ben al bezig met een. Daar ben ik weer bezig geweest met Ticket West. Het is eigenlijk een bluesachtig beentje.
0: Ja.
1: Ook uit Deventer en omstreken. En daar ga ik in het najaar nog weer een album mee opnemen.
0: Ja, je bent.
1: En met een Mandy Molina heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
0: Nee, die ken ik niet. Nee.
1: Nee. Komt ook uit Deventer en daar ga ik ook mee aan het werk.
0: Leuk, man. Dat klinkt veelbelovend. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Hey, ik laat je even een stukje muziek horen en dat wat je onmiddellijk zal herkennen. Dus blijf even hangen, hè? Komt-ie aan.
1: Ja. Ik.

0: Heb je onmiddellijk herkend, denk ik?
1: Ja, Oriet.
0: Precies, helemaal goed. Want ik heb jullie een keer samen zien optreden, David, dat heel lang geleden alweer. En toen was ik ook wel verrast door haar stem. Ik vind, ze heeft een hele mooie stem eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Werk je nog met haar samen trouwens? Of,
1: Jazeker.
0: Oh, leuk man. Ja.
1: Ze komt volgend voorjaar weer naar Nederland en dan gaan we weer wat dingen doen.
0: Wat leuk man, hartstikke leuk. Ja.
1: We hebben net weer contacten over gehad en... Ja, we hebben natuurlijk in het verleden heel spontaan, maar wel een heel erg mooi album samengemaakt.
0: Ja, ja.
1: En ik kan je vertellen, ik heb hier nog twee albums van haar liggen waar we nog aan kunnen werken.
0: Kijk eens, leuk man. Hartstikke mooi. Ja, mooi.
1: Ook niet Simone, vergeet die naam niet. Nee,
0: nee zeker niet. Hé, en even nog wat anders. Jij bent ook actief voor Theater Fazant, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat, ja, heel leuk.
0: Ja, dat doe je ook geluid en zo, geloof ik. Hè? Dat is een heel leuk theatertje. Want, ja.
1: Ja, geluid en een gedeelte van boekingen.
0: Oké.
1: We hebben onze eigen avond Troubadours in Fazant. Dat is iedere tweede donderdag van de maand.
0: Ja.
1: En daar haal ik mensen uit mijn netwerk naartoe. Of soms ook helemaal nieuw talent en zo. Ja, dat zijn hele leuke luisteravonden. En het is een heel klein theater. Eigenlijk moet je ook gewoon een keer komen.
0: Ja, dat gaan we zeker een keer doen. Dat ben ik zeker van plan hoor. Dat zei ik laatst al tegen Elf. Moet echt eens een keer weer naar Deventer. En dat geldt ook voor de luisteraars, Theater Fazant. Want waar zit het ongeveer? Midden in het centrum, geloof ik, hè?
1: Het zit aan de rand van het centrum.
0: Oh, de rand.
1: In de Smedenstraat.
0: Oké. Ja, ja.
1: En het is goed bereikbaar. Het is een paar honderd meter van het station vandaan. Dus, maar het is een heel fijn, mooi... plekje met hele aardige, lieve mensen die gewoon de kunsten een plek willen geven. Het is gewoon een particulier initiatief.
0: Ja, nou, zo hoor ik het ook. Hè? Hey, en ben je ook nog actief voor de radio? Of, dat doe je niet meer. Nee. Heb je nog een tijdje gedaan, hè? Ja.
1: Eigenlijk is dat een beetje ingestort, zeg maar.
0: Dat is jammer. Ja. Oké. Hey, en wat zijn je plannen voor de komende periode? Ga je dan weer optreden?
1: Nou ja, ik ben druk bezig om weer wat meer optredens bij elkaar te scharrelen.
0: Ja, ja.
1: Er staan twee optredens geboekt binnenkort.
0: Kan je ze even noemen?
1: 13 december voor Rondje Pontje Rock.
0: Ja, ja.
1: Dat is een lokaal initiatief in de omgeving van Deventer.
0: Ja, ja.
1: En even kijken, 4 oktober, dan speel ik weer in de Waard van Kekerdom.
0: Okay.
1: En dat waarschijnlijk samen met Enrico Beretta.
0: Oh, wat leuk joh. Hartstikke leuk. Mooi zo. Dus daar kunnen luisteraars jou binnenkort weer horen en zien.
1: Ja. En als ze mij willen boeken. Ik doe heel graag huiskameroptredens en dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Dus kom maar op.
0: En dan kunnen ze jou bereiken via de site? Of misschien kan je die even noemen?
1: Ze kunnen wij via mijn site. Dus www.martinvandevrucht.nl.
0: Oh, mooi zo. Ja.
1: Maar ook gewoon via mijn e-mail of weet ik veel.
0: Hartstikke mooi. Oké, nou, wij gaan ons gesprek afsluiten met Sail Back to You. Hoe kwam je op die tekst eigenlijk?
1: Sail Back to You. Ja, het heeft te maken met momenten, met mooie magische momenten op zee.
0: Oké.
1: En ik vaar ze af en toe op een inmiddels 137 jaar oud schip.
0: Wauw.
1: Een zeilschip. Wow. En daar maak je met elkaar hele mooie momenten mee midden op zee. En daar refereer ik aan. Het is een nummer waar ik ooit een keer zelfs een award mee heb gewonnen in Boston.
0: Ja, maar het is al een oude nummer, maar ik draai het altijd graag, want ik vind het een heel mooi nummer. Ja.
1: Ik weet dat jij dat een mooi nummer vindt,
0: Leuk.
1: Dat ben ik niet vergeten.
0: Oké, man. Hey, ik vond het hartstikke leuk om jou weer aan de lijn te hebben. En laten we afspreken, als je weer wat nieuws hebt, dan geef even een seintje.
1: Ja, absoluut. We houden contact.
0: Doen we. Oké. Hey, fijne dag en wij gaan genieten van Sail Back to You.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, tot horens. Dag.

Prachtig nummer van Martin van der Vreugd. Sail Back to You. Al wat oudere track, maar evengoed heel mooi. Nou, en dan gaan we even anders doen. We gaan naar Londen.

Touring Breaks met Underdog. Het Londense folkpop duo Touring Breaks maken samen met nog twee bandleden melodieuze indie. Underdog is daar een voorbeeld van. Ze staan 14 oktober gepland in Rotown in Rotterdam. En dan gaan we even anders doen. We gaan naar Cuba en de USA.

Celia Cruz met Tebusco. Celia de la Caridad Cruz was een Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst. Ze vluchtte voor het communistische bewind naar de USA en ze werd bekend als Queen of Salsa. In haar carrière van meer dan 50 jaar bracht ze meer dan 70 albums uit en trad ze op in 10 films. In 2003 overleed ze in New Jersey. Ik moet hierbij altijd even denken aan de helaas overleden enthousiaste salsa-inspirator Jan Blom uit Nijkerk. En dan gaan we door naar Ierland.

0: Glenn Hansard met Why Woman. Nou, we blijven helaas aan het herdenken. Nu aan de Ierse zanger en gitarist Glenn Hansard, die onlangs plotseling overleed is gevolgd van een motorongeluk. Een groot verlies.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma deelzetten we week van artiesten in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de Catalaanse fusionband El Pony Pisador uit Barcelona. In 2013 besloot Aria Villa en Ramon Anglada een band op te richten, geïnspireerd door de muziek van de folk rock bands als Flogging Molly en Dropkick Murphys. In 2016 brachten ze hun eerste album uit. De band bestaat is intussen uitgebreid met Wheeler en Godern op banjo, mondharmonica en zang. En Miguel Perez op viool en percussie en Marty Seiga op bas en fluit. Met een mix van folk, bluegrass en zeemansliederen spelen ze heel wat festivals plat. Waaronder afgelopen weekend ook Lowlands. Nou, jullie gaan luisteren naar Un Viaje en Aquest Tren. Een reis met deze trein. En Tonada Encantada, betoverende melodie. Heel veel luisterplezier.

0: Nou, jullie hebben achter en voor ons geluisterd naar El Pony Pisador. We zijn begonnen met Un Viaje en Aquastren. En het laatste nummer was Tonada en Cantada. En als het goed is hebben we de Ermelose dichter Alfred Valser aan de lijn. Dag Alfred.
1: Dag.
0: Ja, ja, je bent er weer. Hartstikke mooi man. Ja, mijn eerste vraag is natuurlijk, wat vond je van deze muziek?
1: Ja, ik moest een beetje aan wennen, omdat er zat wat over de connectie met Amerika.
0: Ja.
1: En dan deze muziek die bijna vrolijk klinkt, maar in het eerste nummer ook een wat scherper randje heeft eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan dat tweede nummer gewoon over toewijding gaat. En dat vond ik, dat was op zich wel het idee van het zit allemaal wat dieper.
0: Ja, precies. En dat heeft, is het dan het tweede nummer wat jou met name geïnspireerd heeft, of?
1: Nee, het eerste.
0: Oh, het eerste nummer. Oké. Ja,
1: het eerste voornamelijk. En het tweede, toewijding zit er ook in.
0: Okay.
1: Dat is maar dan wat algemener eigenlijk.
0: Ja, snap het. Ja. Nou, de microfoon is voor jou.
1: Oké, daar gaan we. Titel is Ontsluiting. Foto's van nieuwkomers staan hier te kijken. In arbeid, volgens de laagste tarieven, aangevoerd om de verten te doorklieven. Om een doorgang, een weg, een nieuwe trein. Vreemden met zoetgevoelige harmonieën verzorgen een soundtrack vol onderscheid. Een soundtrack vol onderscheid. In een Babylonisch heen en weer wiegen. Swing die voor geen oneffenheden wijkt.

0: Los, joh. Een heel mooi gedicht, dankjewel. Heel mooi. Waar kunnen de luisteraars dit nog eens even rustig nalezen?
1: Nou, dit komt op Facebook en...
0: Dan ga ik het onmiddellijk delen.
1: Ja, precies. Joh. Ja, en dan is het voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, mooi. Nou, wat acties betreft op poëtisch gebied, komende zaterdag, hè, ben je ook te horen en te zien in Harderwijk, hè?
1: In Harderwijk. Ik weet niet of jij daar ook rondloopt.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Misschien zien we elkaar.
0: We zien elkaar zonder meer, nou en of. Nee, dat, dat wordt heel leuk. Verder nog activiteiten de komende periode?
1: Nou, het is een vrij rustige tijd in verband met de vakantie. En ja, ik ben nog wel. Ik kom ook naar de Stadsdichtersdag in Harderwijk. Nee, in Lelystad.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: En daar heb ik aan een projectje meegewerkt, maar het is meer een beetje een jureringsproject geweest.
0: Oh, okay, okay.
1: En daar zal ik dus ook acte présence geven.
0: Nice. Helemaal goed. Ja. Mooi man. Nou, lekker actief ben je. Hey, hartstikke bedankt. We spreken elkaar zaterdag. En de luisteraars ook natuurlijk. Hè, want het is zeer de moeite waard om even Harderwijk te bezoeken met het Poëziefestival. Begint
1: zeker,
0: om een uur of 12. Een beetje in Plantagekerk trouwens. Ja.
1: Ja, doen we.
0: Hey, we zien elkaar dan. En tot de volgende keer, zeg maar.
1: Ja, oké, goed.
0: Dankjewel.
1: Succes, hè.
0: Dankjewel,
1: hoi.
0: Dag.
1: Doei.
0: En dan gaan wij door naar Duitsland.

0: Wild Spunk!
1: Bab was dat met Muesli Man. De Duitse rockband Bab bestaat al vanaf 76. In dat jaar werden ze bekend met Kristallnacht. De frontman Wolfgang Niedecken richtte de band op. En dan gaan we door naar Mali.

Amadou en Mariam met Sabali. Door het overlijden vorig jaar van Amadou bestaat het blinde Malinese duo helaas niet meer. Maar hun muziek blijft. Ja, en dan gaan we het eerste uur afsluiten. Natuurlijk weer met lekkere reggae. In dit geval van Steel Pulse met Ravers. Ook de bekende Engelse reggaeband Steel Pulse uit Birmingham stond afgelopen weekend gepland op Lowlands in Biddinghuizen. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: De Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen door het ongeluk van vanmorgen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn, ik ben blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Nuevos Rios, met Zumba Aye. Zaterdag 25 juli stond de Colombiaanse cumbia band Nuevos Rios gepland op het festival Sphinx in België. Een prachtig voorbeeld van de vele muzikale stromingen in dit prachtige land. Helaas onlangs getroffen door een aardbeving. Nou, wij gaan natuurlijk weer prachtige muziek draaien en we gaan vooral luisteren straks naar Linda van der Linden. Ze is al aangeschoven, maar we gaan eerst eventjes naar Canada.

0: Joni Mitchell met Carrie. De minder dan 82-jarige Canadese singer-songwriter Joni Mitchell is een inspiratiebron voor onze studiogast Linda van der Linden. Dag Linda, hartstikke welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Helemaal uit Den Bosch.
1: Ja.
0: Nou.
1: Zover is dat niet, toch?
0: Van mij, ja.
1: Je hebt vast muzikanten van heel veel verder.
0: Jawel, jawel. Maar ik vind het toch heel leuk dat je de moeite genomen hebt. Want ik had jou dus ontdekt via mijn radiocollega Maarten. En ik dacht, hey, een mooie stem. Dus heb ik je uitgenodigd. Nou, je bent hier. Nou, hartstikke leuk.
1: Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Nou, dankjewel. Ja. Den Bosch, hoe oud was je toen je ontdekte van, hey, dat zingen en songschrijven, dat is mijn ding?
1: Songschrijven nog niet zo heel lang, hoor. Ik deed dat wel eens, maar ik had nooit het idee dat dat dan iets zou worden. Ik zal iets dichterbij komen, inderdaad.
0: Ja.
1: En de afgelopen, denk 2 jaar geleden zo'n beetje, toen dacht ik, hey, maar misschien moet ik mezelf eens daarin serieus nemen. En misschien moet ik eens proberen om dat wat ik voel in muziek om te zetten. Dus daar begon het mee. Het uiten van mijn eigen emoties eigenlijk.
0: Ja, wat mooi zeg.
1: En dat is vind ik best goed gelukt. Ik ben er heel blij mee wat ik heb gemaakt. Ja.
0: En had dat een bepaalde reden of zo?
1: Was na een periode in mijn leven dat het allemaal niet zo lekker ging. Okay. Corona was net voorbij. Corona was voor muzikanten een hele vervelende tijd.
0: Zeker.
1: Ook in mijn privéleven ging er van alles mis. Je hebt wel eens zo'n periode in je leven. Dat, en je relatie. Ja. En je baan. En je bent ziek. Ja. En ik had dat alles. En toen was er ook nog corona. Dus er was gewoon er was heel veel te uiten.
0: Ja, heel duidelijk. Ja. En daarvoor, toen deed je covers? Of,
1: Daarvoor deed ik heel veel covers. Nooit alleen. Ik had een soort van collega's ook nog in een band gezeten. In een duo en dat was heel leuk. Maar toen ik het echt zelf ging schrijven, toen ben ik alleen gaan spelen.
0: En toen was Joni Mitchell zeg maar voor jou een voorbeeld.
1: Zeker, ja.
0: Ik heb er niet van niks gedraaid, want ik zag dat jij daar...
1: Joni is mijn heldin.
0: Ja, precies.
1: Die vrouw, hoe zij speelt, welke akkoorden ze pakt. Ze speelt ook altijd in die hele bijzondere stemmingen. Dat is die vrouw is een held. Een held, want ze leeft nog.
0: Zeker. Ja. Nou, jij werkt ook in de Vlaamse zorg, heb ik ook gewerkt dus, als muziektherapeut. Dus het lijkt me heel mooi om dan jouw interesse in de muziek zeg maar ook over te brengen aan de cliënten, om het zo om te noemen. Hè?
1: Klopt.
0: Dat doe je denk ik met veel plezier, of niet? Of, het lijkt me heel leuk.
1: Over het algemeen met heel veel plezier, maar ook, het is niet altijd makkelijk.
0: Nee, dat zeker niet. Nee, zeker niet.
1: Nee. En ik werk op een afdeling, dat noemen ze dubbel diagnose. Dat zijn mensen die ook nog psychiatrische problemen hebben. Ja. Dus dat zijn veel mensen die we zien terugkomen.
0: Dan niet
1: wandelend, maar vaak in een politiebusje of in een ambulance.
0: Exact.
1: Ja. Hè, omdat er dan weer een psychotische episode is ontstaan. Noem maar op. Hè. Dus je maakt wat mee.
0: Zeker.
1: Maar dat muziek daar mooie dingen voor kan doen voor die mensen, daar ben ik van overtuigd.
0: Dan zie je ze ook een beetje opfleuren, zeg maar, als je daarmee bezig bent.
1: En niet alleen opfleuren, maar ook, weet je, muziek gaat zo direct naar je hart.
0: Ja.
1: En kan daardoor gevoelens naar boven halen die mensen juist 10 jaar lang hebben geprobeerd weg te stoppen. En het is op een veilige manier, want het is zonder gebruik.
0: Ja.
1: Het is alleen maar muziek.
0: Mooi hoor.
1: Ja.
0: Hey, even heel wat anders. Heb jij al een album op de markt gezet? Of,
1: Ik heb vorig jaar 8 liedjes opgenomen.
0: Ja?
1: Dat zijn mijn album. Dat album heet bij elkaar ook Something New.
0: Ja.
1: Antwoord is ja.
0: En heb je dat alleen gedaan of heb je de andere muzikanten bijgevraagd?
1: Ik heb het alleen gedaan met Erik van der Lest. Dat is de producent van de studio en ook een hele goede pianist. En hij heeft vooral het ritmewerk voor zijn rekening genomen.
0: Oh, mooi zo.
1: Want daar ben ik zelf niet zo goed in. Dus ik heb wel alle gitaarpartijen, alle basgitaarpartijen en ook sommige piano dingen. Daar hebben we een beetje zo geschipperd. Ja. Hij deed wat, ik deed wat. Ja, weet je... Ik ging daarheen met mijn liedjes En hij moest die liedjes natuurlijk ook leren kennen. En dan ga je automatisch even doorbouwen, ja, nog puzzelen, ja, aan die liedjes. En ja, hij bleek echt een hele goede match met mij te zijn
0: en
1: daarin.
0: En Erik heeft ook een studio, neem ik aan? Of,
1: ja, Erik heeft een studio in Eindhoven.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is mooi, dat kan je het opnemen.
1: Hartstikke
0: mooi.
1: Zeker, ja.
0: Prima, leuk zeg. Ja. Nou, leuk. En heb je al plannen voor een volgend album? Of,
1: ook dat. Ja. In begin 2027 ga ik weer 4 liedjes opnemen.
0: Wow,
1: dus,
0: leuk.
1: Ja. En dit keer zijn daar ook 2 Nederlandstalige liedjes bij.
0: Dat is leuk. Daar gaan we zo van genieten, zeker. Ja. Want dat wou ik je inderdaad vragen. Want tot nu toe was het allemaal Engelstalig.
1: Ja.
0: Van waar jouw keuze voor Nederlandstalig?
1: Nou, eigenlijk omdat ik daar heel veel commentaar op kreeg dat ik altijd Engelstalig schreef.
0: Oh.
1: Dat mensen dan naar me toe kwamen van ja, het is heel leuk, maar... Ja. Maar als het Nederlandstalig zou zijn, zou het nog beter zijn.
0: Ja, precies.
1: De gemiddelde theaterbezoeker waar ik dan kom, is natuurlijk ook niet heel jong.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee.
1: Dus de meeste mensen willen heel graag Nederlandstalige dingen horen.
0: Ja, ja.
1: En eindelijk voelde ik me ook comfortabel genoeg met het Nederlands.
0: Want dan komt het best dichtbij als je dan teksten schrijft, hè, denk ik. Nog dichter dan in het Engels, klopt dat? Of?
1: Nou, ook die Engelstalige teksten komen heel dichtbij voor
0: ook
1: mij.
0: Wel, ja, precies.
1: Maar
0: ja,
1: het is voor mij echt een puzzel met taal. Ik ben echt heel erg secuur op welke zin, hoe ik het uitspreek, wat ik schrijf. En in het Nederlands wordt het al snel cliché.
0: Ja, precies. Ja,
1: en in het Engels, omdat ik natuurlijk niet een native English speaker ben, weet ik niet wat in het Engels, in de UK of in Amerika, hoe dingen, hè, of iets heel erg cliché is of niet. Ja. En dat weet je in het Nederlands wel.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is waar.
1: Hè?
0: Ja.
1: Je weet in het Nederlands ook als je zingt, ik hou van jou, ik blijf je trouwen. Ja, dat komt in heel veel liedjes voor. Weet je?
0: Ja.
1: Dus, dus dat probeer ik dan niet te doen. En dan heb je gewoon minder keuze eigenlijk.
0: Ja, klopt. Hey, waar kunnen de luisteraars jou binnenkort, behalve hier natuurlijk, horen en zien?
1: Ik ben aanstaande zaterdag in Tilburg
0: op
1: het Oude Dijk Festival.
0: Ja.
1: Heel leuk vind ik dat. Het festival wat net een paar jaar bestaat, maar wel heel veel grote bands heeft. Al 2 dagen inmiddels. Eerst was 1 dag, nu is 2 dagen. Ik speel in Hilvarenbeek op de Kunstroute. Dat is 20 september uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En dan nog op diverse open podia. Ik speel vaak op open podia, ja.
0: Leuk zeg.
1: Voor Stin in Hilversum ben ik vaak.
0: Oké, hartstikke leuk. Mooi joh.
1: Ja.
0: Hey, en nog even een laatste vraagje. Kom je eigenlijk uit een muzikaal gezin? Of is het echt een talent van jezelf?
1: Nou, mijn moeder zong altijd in het kerkkoor. Ik ben zelf ook ooit in het kerkkoor begonnen.
0: Ja? Ja?
1: Dus mijn moeder heeft een hele mooie sopraanstem.
0: Oké.
1: En mijn zusje, die 2,5 jaar jonger is, die zingt in een rockband.
0: Aha.
1: Die heeft precies tegenovergesteld. Ik heb een vrij lichte sopraanstem.
0: Ja.
1: En zij heeft echt een rockstem.
0: Ja, precies. Wat leuk zeg.
1: Echt,
0: ja.
1: En ze is echt heel goed. Dus
0: ja, wat leuk.
1: Ze zingt ook echt in een rockband. Dus,
0: Zo te horen kom je wel uit een muzikaal gezin. Hè?
1: Ja, er zijn nog 2 die niks met muziek hebben. Maar ik denk dat zeker de helft is music minded.
0: Nou, hartstikke leuk. Mooi om te horen. Nou, oké, ik nodig jou uit om een set van 4 liedjes te gaan spelen. Dus wachten we even.
2: Dit is El Mundo met Studio Live. Een zing- en songwriter of artiest staat 1 keer per maand centraal in Studio Live.
0: Ja, en dan ga je starten met Painted Fire. Hoe kwam je op die tekst?
1: Dit liedje gaat over dat we in deze maatschappij waarin we nu leven vaak heel veel waarde hechten aan een goed huis hebben. We willen allemaal een auto, we willen kinderen en liefst nog een kind. We willen op vakantie, we willen op skivakantie. Dus we willen allemaal dingen. Maar word je daar nou zo gelukkig van?
0: Ja, precies. Ja.
1: Is dat dan wat je graag wil?
0: Ja.
1: Dus dit liedje gaat over een schilderij, een Painted Fire.
0: Ja.
1: Maar is een Painted Fire, geeft het ook warmte af?
0: Ja, heel mooi.
1: Daar gaat het liedje
0: op. Dan ga je gaan.
1: Sorry, Ab, dat het wat langer duurt. Ik ben aan het stoeien met een draadje. Komt-ie. I text and you tell me

0: Dankjewel.
1: Nou, prachtig. Nou, het sticht van de mensen hier in de studio, dat hoor je wel.
0: Ik hoor het, ja. Heb je helemaal verstopt.
1: Ja, mooi hè. Ja. Heel mooi nummer. Mooi gezongen joh. Prachtig. Ja. Nou, het volgende nummer wat je gaat zingen is Air Balloon. Hoe kwam je op die tekst?
0: Ja, Air Balloon is een liedje. Het is eigenlijk een verhaal. Je moet je bedenken, die luchtballon die komt zo meteen naar beneden. En wij mogen mee. En die brengt ons naar een andere planeet. En op die planeet, daar hoef je niks en je moet niks. Je mag alleen zijn. En jij mag bedenken wie je daar tegenkomt. Misschien kom je wel je lievelingszanger tegen. Misschien kom je wel je favoriete voetballer tegen. Misschien kom je mensen tegen die er niet meer zijn.
1: Ja, kan ook. Ja.
0: En dan mag je dan even gedag tegen zeggen.
1: Mooi. Prachtig. Nou, ga je gang.

0: mooi. Daar gaat hij de ballon. Daar geweldig. Ballon. Ja, heel mooi precies. Hoor. Mooie tekst ook. Heel leuk. Ja. En mooi stem heb je hoor.
1: Dankjewel.
0: Heel mooi. Nou, het volgende nummer is Dromen. Hoe kwam je daarop?
1: Ja,
0: Nederlandstalig dromen. Dus. Ja.
1: Ja, Dromen is dus heel nieuw. Ik hoop ook dat het goed gaat. Het is echt eigenlijk net een paar maanden oud. En ik heb het eigenlijk geschreven ook met mijn mensen, mijn doelgroep in gedachten. Omdat er altijd hoop is.
0: Ja.
1: Je kunt
0: ja.
1: altijd blijven
0: ja.
1: dromen.
0: Ja, zo is het. Klopt.
1: En,
0: ja.
1: en die dromen, als je dat serieus neemt en dat voelt, echt gaat voelen... Daar moet je achteraan. Achter
0: kom je
1: een
0: stap verder. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. We zijn benieuwd.
1: Oké, dromen.

0: ik moet zeggen, je droomde ook even weg. Heel mooi. Prachtig gedaan, joh. Ja, mooi tekst ook.
1: Ja.
0: Ja, en dan het laatste van dit setje heb je gezegd, ga ik spelen 1000 miles to my sister's wedding. Hoe kwam je op die tekst dan?
1: In 2019 ging mijn zusje trouwen. En die belde op en die zei...
0: Dat is het zusje van de rockband, hè?
1: Nee, dat is een andere zusje. Ik heb nog een zusje. Ja.
0: Okay.
1: Ik heb één zusje, die is 2,5 jaar jonger en die zingt inderdaad in een rockband in Engeland.
0: Okay. Ja.
1: En de ander is 12 jaar jonger en die ging trouwen.
0: Okay. Ja.
1: In Italië.
0: Wauw, zo.
1: Ja. Ze hadden helemaal het idee
0: romantisch,
1: van
0: romantisch.
1: Ja, zo, en het moet een olijfboomgaard en witte tafels en zo.
0: Alsjeblieft, ja.
1: Dus het was heel leuk en iedereen, helemaal hele familie helemaal blij en we gaan dat doen. En toen kwam corona.
0: Oh jee. Ja,
1: dus dat kon niet, we konden niet met z'n allen heen. Het jaar erop, toen kwam er een baby, niet bij mij, maar bij haar. Dus toen kon het ook niet.
0: Er werd roetend eten gegooid, afgelijk.
1: Nee, kon het ook niet. En toen was het ook nog corona, dus het kon ook niet. En uiteindelijk in 2022 kon ik in mijn busje naar Italië rijden.
0: Alsnog.
1: Alsnog. Ja. Alleen was dat net voor mij even niet zo'n fijne tijd.
0: Oh, ja.
1: Ik zat in een relatiebreuk. Ja, ja. Ik had geen baan meer. Ik was ook nog ziek. En, het was een ellende.
0: Ja.
1: En dus het liedje is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje een, het is een verwijzing naar die tijd. En, maar het is ook een helende reis geweest.
0: Ja. Nou, je kan het die op die manier ook een beetje verwerken ook, hè? Door die teksten te maken.
1: Precies.
0: Wat mooi zeg. Ja.
1: Ik heb het liedje ook geschreven op die reis.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, we zijn benieuwd. Ja. Ga je gang.
1: Okay.

0: nummer.
1: Heel leuk. Ontzettend leuk. Ja. Nou ja, dat was jouw setje. Heel erg bedankt daarvoor. En je blijft nog even onze gast natuurlijk. Want we blijven nog even in Brabant namelijk. Komt-ie aan. Okay.
2: Hi, ik ben Anne van Damme en je luistert naar El Mundo.

0: Ja, Anne van Damme met Summer. De Brabantse singer-songwriter en songwriting coach Anne van Damme maakt muziek voor patiënten in het ziekenhuis. En in maart spraken we haar nog in El Mundo. En er bestaat dus een mooi lijntje van Anne naar Linda. Want Linda, vertel eens, jij hebt samen met haar dus ook wat dingetjes gedaan, geloof ik? Of hoe ging
1: ja,
0: dat?
1: Wij zijn in april nog samen, hebben wij 5 dagen in een huisje gezeten om liedjes te schrijven.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Nou niet, ik was in een groep, maar zij was daar ook bij. Ja.
0: Nou, en ze heeft jou geïnterviewd, hè, geloof ik?
1: Voor haar podcast, aanschuiven. Ja.
0: Leuk, ja. Wat zijn de andere artiesten in Brabant waar je ook wel mee samenwerkt? Of,
1: ja, zeker. Ja. Er zijn best wel wat singer-songwriters.
0: Kan je een paar noemen?
1: Hans Lichtenberg bijvoorbeeld.
0: Oh, ja,
1: daar doe ik heel veel 70's mee. Hans Lichtenberg is zelf ook, ja, die speelt ook heel regelmatig muziek uit de 60's en 70's.
0: Ja.
1: Maar ook, ja, ik kom heel veel mensen tegen die ik op open podia, die ik heel vaak tegenkom. Weer, en dan komt ze op dezelfde plek.
0: Ja, precies.
1: Een performer die ik heel vaak tegenkom is John Not Lennon. Ken jij hem?
0: Nee, die ken ik niet. Nee.
1: Die is een geweldige gast die, natuurlijk uiteraard Beatles liedjes doet.
0: Ja, precies.
1: John Lennon liedjes.
0: Ja, begrijp ik.
1: Maar hij is zo goed. Maar dat is ook een Brabantse zin.
0: Kijk, toevallig Hein Augustijn of...
1: Sorry, ik verstond je niet.
0: Ken je toevallig Hein Augustijn?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Oh, dat is een jongen die in plat Brabant zingt. Dat vind ik ook leuk. Want jij spreekt natuurlijk prachtig ABN.
1: Ja,
0: maar
1: ik ben
0: spreek je ook een
1: van
0: beetje...
1: origine geen Brabant.
0: Oh, vandaar. Oh, precies. Nee, ik hoor inderdaad geen zuidelijk
1: slang.
0: Nee, dat klopt. Nee. Dat is prima. Nee. Maar goed, maar hij is een echte Tilburger. Dus hij kan ook in plat Brabant zingen. Dat vind ik juist zelf heel erg leuk ook. Ja. Dus check hem maar eens.
1: Nee, dat ga ik doen. Daar waag ik me niet aan. Okay. Dus leuk dat iemand anders dat wel doet. Ja.
0: Nee, dat begrijp ik. Ik hoor. Prima. Oké, wij gaan heel wat anders doen. We gaan naar Italië.
2: Generale dietro la collina. Ci sta la notte, cruca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli.

0: Francesco de Gregori met Generale. De inmiddels al 75-jarige Il Principe del Cantatore uit Rome bracht zijn eerste album in 72 uit. Hij staat al jaren in de top in Italië en draai hem graag in. El Mundo, wat vind je van deze muziek? Ken je dit trouwens?
1: Ik ken het niet en ik spreek ook geen Italiaans.
0: Ah, dat valt me nou tegen van.
1: Ja, maar het valt me op dat het... Ja. Wat ik er dan van hoor, is dat er zit zoveel emotie in.
0: Ja,
1: dat vind ik mooi.
0: Ja, mooi hè? Ja, ja. Prachtig. Ja, ja, vind ik ook. Nou. Oké, we gaan heel wat anders doen. We gaan naar Puerto Rico. Suave.

Elvis Crespo met Souvenente. Elvis Crespo is een Puerto Ricaanse zanger uit New York die heerlijke merengue maakt. Souvenente is daar een prachtig voorbeeld van. En dan gaan wij door naar Good Old Britain.

0: Barnes Courtney met Glitter and Gold. Nou, de Engelse singer-songwriter Barnes Courtney is deze week de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, oh, wat een heerlijke stompfolkachtige. Het een beetje dat rauwe randje van rock. En ja, een beetje folk. Dat folky. Ja, ja, ja. En dan die diepe basgitaar eronder. Ja. Oh, dat vind ik, ja, lekker, wat vind ik, ja, dat lekker.
0: Goeie keuze.
1: Echt waar. En je hoort echt een hele rauwe, gittige stem als je het mannetje ziet. Het is een soort van... parodie op Ziggy Stardust.
0: Ja, ja, ja.
1: Echt, je lach je dood.
0: Goeie keuze. Stikke leuk. Heel leuk. Goed, wij gaan door naar Amsterdam.
2: Dit is Radio El Mundo. En op 15 november, zondagmiddag, speelt Mountaineer live in poppodium Estrado.

0: helaas moeten we gezien de tijd dit nummer een beetje gaan uitveden. Mountaineer met Man-Made War. Nou, zoals Marcel al zei, de frontman van de Amsterdamse band Mountaineer, Marcel Hulst, kon het zelf al aan. 15 november zijn ze mijn gasten in de El Mundo Sessions in Estrado. Zet het vast in je agenda. Ja, Linda, dan gaan we afscheid van elkaar nemen. De tijd ging snel. Ik heb erg genoten van jouw prachtige stem en mooie liedjes. Dus laten we afspreken van als je weer wat nieuws hebt, bij van harte welkom in El Mundo.
1: Nou, dat lijkt me een hele goede afspraak.
0: Nou, bedankt voor jouw komst hier. En we houden je in de gaten.
1: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Okay. En dan gaan wij natuurlijk afsluiten met Lekker de Casaco. In dit geval van Nax Casaco Loco. NACA is een Surinaamse organisatie die staat voor het behoud van de Surinaamse cultuur. En deze Surinaamse band heet dan ook niet voor niks Nax Casaco Loco. Met heerlijke Casaco. Nou, nog veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jeppien Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regionieuws. VV Unicum heeft het Veluwaardetoernooi van VV Heerden gewonnen. De ambitieuze tweede klasser uit Lelystad versloeg competitiegenoot FC Horst met 3-2 en eindigde daarmee bovenaan. VV Zeewolde werd tweede en EFC 58 uit Ermelo eindigde als derde. SDC Putten sloot het toernooi af met een ruime 4-0 overwinning op VV Zeewolde. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm app en op de Veluwfm Facebookpagina. Dominee Timmerman is zondag bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente Vijf in Putten. Daarmee is de vacature vervuld die ontstond na het vertrek van dominee Muiderwijk in januari verleden jaar. De bevestigingsdienst in de Oude Kerk werd geleid door emeritus predikant Hulsman uit Barneveld. In de middagdienst deed Timmerman zijn intrede. Timmerman was sinds augustus 2021 verbonden aan de hervormde gemeente in Schoonhoven. Dan nam hij op 19 juli dit jaar afscheid. En tot slot, De gemeente Zeewolde start de zoektocht naar kinderen en jongeren die dit jaar in aanmerking komen voor een jeugd- of jongerenlintje. De onderscheidingen worden in november uitgereikt aan inwoners van 6 tot en met 20 jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen of voor de gemeente Zeewolde. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die anderen helpen, actief zijn voor een vereniging of zorgen voor een ouder, familielid of vriend. De gemeente zoekt kandidaten die een voorbeeld zijn voor leeftijdsgenoten. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
5: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Kom samen. Kom.

0: luisteraars. Wat lijkt 1976 een apart ding, maar leuk om weer een keer terug te horen. Er is toen, goedemiddag.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open kadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catweasel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Een goedemiddag, dit is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik zeg goedemiddag. We gaan weer terug naar Toen. Plaatjes, nieuws van jaren geleden. Uit de tijd dat we nog met de gulden betaalden. Uit de tijd dat Joop den Uyl nog minister-president was van Nederland. En Rutte nog een kleine jongen was en nog op school zat. Nieuws van jaren geleden. We gaan autorijden, we gaan televisie kijken. We hebben het nieuws van jaren terug. We gaan kijken naar Emiel. Kent u hem nog? Een kleine blonde jongetje. Waar komt hij vandaan? Uit Zweden. Een serie uit 1971. En we gaan een stukje auto rijden met die leuke Peugeot 504 Coupé. Die gemaakt tussen 1974 en 1983. En we hebben het nieuws van jaren geleden. De oprichting van de christelijke werkliedenvereniging draait elkanders lasten. En de grote brand in de houtwolffabriek van de familie van der Woerte van der Zwaal. En een gruwelijke vechtpartij tussen drie broeders Mol. Dat waren bakker in Barneveld op de nieuwjaarsdag. Allemaal nieuws van jaren geleden. En in Hoevelaken, daar gaat de rente naar beneden. Van 9,7 naar 9,4%. Wel, toen kregen we geld ervoor. En Harderwijk, die gaat onkruid bestrijden. En Spult, die krijgt een nieuwe kleuterschool. En allemaal van die leuke platen. Een paar vergeten platen, zoals de Jimmy Kester Bunch. En het verhaal over King Kong. En ik heb nog wel een paar van die vergeten plaatjes. Dat hoort je hier in het programma Toen. We gaan beginnen. We gaan weer richting de herfst. En dan gaat het weer regenen. Dus we hebben een plaatje over de regen. Luisteraars, goedemiddag. Dit is Toen. Ik ben er klaar voor. U ook. Dan gaan we nu beginnen.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: terug in de archieven.
1: Het jaar 1914 was op 14 april de oprichting van de Christelijke Werkliedenvereniging. Daarachter kwam er lasten te Barneveld. 13 juli 1918 woensdag heeft de politie op de grens de gemeente Barneveld in beslag genomen een grote koffer met 1100 eieren, een hoeveelheid bonen en een partij vlees. Blijkt dat het een en ander afkomstig was van een drietal ongehuwde rijke dames te Barneveld die hun tijd aan de smokkelhandel besteden. Bijna ondoenlijk was het hoe de hoofdsmokkelaarster zich tegen haar vriendin, die zich tijdelijk te Amersfoort bevond, over de vele moeite beklaagde met de woorden: "Herfoei, wat heb ik het toch warm gehad. Het zweet drijft me van mijn tronie af." Maar afijn, het zoete windje verzacht de arbeid. Vrolijker gestemd klinkt het echter het slot dat luidde als volgt: "Zeg Jet, dat is op zijn minst weer 100 pop aan winst. En dan, dat is juist zo fijn, van niemand verdacht te zijn." Je zou dan, ook aan het gebrek aan een vrijer, haast verliefd worden op deze eier. Ja, staat allemaal beschreven in de archieven van de gemeente Barneveld. Het was 1918. 26 januari 1926 een grote brand van de houtwolfabriek van Van der Voort en Van der Zwaal aan de toenmalige Luntersweg te Barneveld. De vrijwillige brandweer van Barneveld die functioneerde niet naar behoren en werd gereorganiseerd. Dat hield onder andere in dat er een motorsirene op het gemeentehuis werd geplaatst. 29 juni 1941 in de oorlog bij de Barnevelders die anjes droegen, werden deze bloemen door de Duitse politieagenten afgerukt en de mensen werden afgeranseld. En dan juli 1987 een plan om de voormalige openbare school aan de Bouwestraat te Barneveld te verbouwen tot een centrum voor jongeren en buitenlandse werknemers. Dan Speult. 1975 op 19 maart kon de bevolking van Speult, gemeente Ermelo, haar gloednieuwe christelijke kleuterschool bewonderen. Jarenlang had het bestuur en het hoofd de school, de heer Van Keulen, hardnekkig voor een eigen kleuterschool en de vernieuwing van de basisschool gevochten. Het was 1975. Deze plaat is iets minder oud, maar er komen vast wel een paar plaatjes over uit de midden jaren 70.

0: dus door het een en ander te doen over Michael Jackson. Maar ja, we draaien gewoon even een blaadje van hem. Waarom ook niet? Never Felt So Good, samen met Justin Timberlake. Blaadjes van toen, George hier, ooit net het programma toen. En ook het nieuws van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nieuws van meer dan 100 jaar oud, 1917. Het was op een maandag, 22 januari, maandagmiddag. Ongeveer 12 uur werd brand ontdekt in de windkorenmolen van de gebroeders Knottenbelt te Barneveld. De oorzaak bleek het heetlopen van de as. Hoewel het zich ernstig liet aanzien, de vlammen sloegen wel een meter hoog en bereikten bijna de rietenkap, was het door het flinke optreden van het magazijn en kantoorpersoneel het gevaar spoedig geweken. 1919, de woningnood in de gemeente was hoog. De gemeente kocht van WC van Swieten de Barneveld een houten noodwoning aan, afkomstig uit de Amersfoort en destijds bestemd geweest voor de huisvesting van de gevluchte Belgen. 1926, 9 januari, de gruwelijke vechtpartij tussen de drie gebroeders Mol, alle bakken te Barneveld op Nieuwjaarsdag, heeft wel een treurig verloop gehad. Gistermorgen is namelijk de middelste in leeftijd, de bijna 26-jarige Jan Mol, welke met een dolkmes en diepe steek in de zijde was toegebracht, overleden. Voort ligt de oudste broer, de ruim 30-jarige Renger Mol, die door zijn twee jongere broers met een knuppel en een bakkerschotel zo hoogst ernstig was mishandeld, al met hoge wondkoortsen te bed, terwijl de jongste broer, de 23-jarige Cornelis Mol, nog steeds de gevolgen van zijn afgesneden handspieren ondervindt. Ja, goed begint weer het nieuwe jaar. 1959, veel bomen langs de oude straatweg door Voorthuizen worden gekapt. Alleen de Wilhelminalinde aan de Hoofdstraat die wordt gespaard. 1975, 27 maart, de opening van het jongerencentrum De Schout in de voormalige school met de Bijbel aan de Schoutenstraat in Barneveld. En dan de vlag uit Ermelo. 1972, 2 juli. Vorige lente is de gemeente Ermelo verdeeld in de gemeente Ermelo en Nunspeet. En op 22 juli 1972 werd aan Ermelo een wapen toegekend. De omschrijving van het ontwerp luidt: drie banen van geel, blauw, geel, waarvan de hoogte zich verhouden als 1 staat tot 5 staat tot 1. Met op de blauwe baan aan de broekzijde een pronkende witte pauw. En aan de luchtzijde in de bovenhoek een wit Maltese kruis. Ter hoogte van een kwart van de hoogte van de vlag. Nou ja, goed, de pauw is van Staveren en de Malteser kruis is van de zorg die verleend wordt in de gemeente Ermelo. En dit is Disco. Je kent ze van In the Navy. En The Village People. Dit is hun eerste hit in Nederland. En dat heette In Hollywoods.

Zuid-Frankrijk. Het was een heel koppeltje kinders bij elkaar. En die konden nooit met z'n allen in de Peugeot 504 Coupé. Was dat wel een hele grote hit in de beginjaren 70. En wat leuk om deze plaats weer te horen in het programma toen. We gaan autorijden. En ja, een Franse auto. De Peugeot 504 Coupé. We rijden ermee over de Veluwe. Van Hoevelaken naar Nijkerk, zo over Putten richting Harderwijk. Terug richting over de hei van Ermelo richting Barneveld. Dan rijden we de gemeente Barneveld een beetje door. En dan komen we vanzelf in Hoevelaken terecht. Rondje met de Peugeot 504 Coupé. Die gemaakt werd tussen 1974, 1983 en 1979 betaalde u toen 41.175 gulden. Voor een Peugeot 504 Coupé. Een zescilinder van 2564 cc, 194 pk en 189 km per uur. En ja, er werd er een 26.477 stuks van gemaakt. En zo'n Peugeot die brengt er gauw een 10.000 euro op. En misschien wel maar nog wel meer als hij er een beetje mooi uitziet. De eerste Peugeot kwam trouwens al uit 1919. Ja. En zo rijden we altijd met die leuke autootjes hier over de Veluwe. En natuurlijk hebben we die platen dan. Een Franse autoradio. En als je normaal zette, toen die tijd, had je kans om deze plaat te horen. Elton John en Kiki Dee. In de Peugeot met een hele grote hit. Don't Go Breaking My Heart.

0: FM. Ian Dury en de Blockheads. Reden door de gemeente. Met die prachtige Peugeot 504. Ja. Hit me, hit me, hit me. We gaan terug naar toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1976, op 2 november, opnieuw heeft het Bouwfonds Nederlandse Gemeente aangekondigd dat de hypotheekrente zou worden verlaagd. Wanneer gaf het 2 november gaat het percentage voor 2 en 5 jaar vaste hypotheken van 9,7 en 9,4% en voor 30 jaar vaste hypotheken van 10 en 9,8%. Zo heeft het Bouwfonds bekendgemaakt. 2 april 1986, dit jaar, gaat de gemeente Harderwijk de chemische onkruidbestrijding drastisch terugbrengen. Werd er in 1985 nog 39 hectare openbaar groen bespoten. In 1986 wordt dit teruggebracht naar 19 hectare. 1 juni 1988, de Rehoboth-school in het buurtschap Holkenveen vecht momenteel voor haar voortbestaan. De kans is groot dat de school moet sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Volgens de bewoners van Holkenveen wordt met het verdwijnen van de school het hart uit het buurtschap weggenomen. Voor hen voldoet de school in hun behoefte en is deze school karakteristiek voor Holkenveen. Per 1 januari 1988 heeft de gemeente Nijkerk echter de norm van 25.000 inwoners overschreden. Dat heeft als gevolg dat een school als Rehoboth minimaal 60 leerlingen moet tellen om te mogen blijven voortbestaan. Op dit moment heeft de school slechts 48 leerlingen. Nijkerkerveen, 15 oktober 2009, de gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de hervormde kerk te Nijkerkerveen, is een gedenkboek samengesteld. De man die uit eigen middelen deze kerk financierde was Albert van Dijkhuizen. Hij was oomzegger van de bekende dominee A.G. van Dijkhuizen. En tenslotte Delta Radio. 29 november 1996, Delta Radio 171 en KPN zijn van plan een lange golfzender in Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn, te bouwen. Voor het doel worden 4 masten met een lengte van 320 meter, bijna zo hoog als de Eiffeltoren, op het terrein van het oude zendstation Radio Kootwijk geplaatst. Het is er niet van gekomen, nee. Het is zover. Ja, het is afgelopen. De herfst komt er al. En dan kunnen we Gerrit Cox weer een keer draaien. Het is weer voorbij die mooie zomer. Temperaturen van 40 graden bijna in Nederland. Het is een mooie zomer, maar hij is voorbij.

0: Gila uit de fabriek van Bonium. En dat nummertje dat heet Help. Dat is een van de laatste alweer in het programma, want die klok die tikt langzaam maar zeker door. Al is het een klokje
1: wat
0: van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We staan er dagelijks stil tegenwoordig. Op het klaverbad Hoevelaken. Of je nu van Harderwijk Putten afkomt. Of vanaf Kootwijk Barneveld. Je staat vast op het klaverbad. 1971 op 22 december Hoevelaken. Bij het Amersfoort is dinsdagmorgen het nieuwe klaverblad Hoevelaken voor het verkeer opengesteld. En op het klaverblad, dat 20 tot 22 miljoen gulden heeft gekost, kruisen de Rijkswegen 1... Amsterdam-Apeldoorn en 28 Utrecht-Zwolle elkaar. En het nieuwe klaverblad krijgt per etmaal ruim 35.000 voertuigen te verwerken. Ongeveer de helft van Oude Rijn. Het klaverblad vervangt de rotonde Hoevelaken, die in 1952 gelijktijdig met de opening van een deel van de Rijksweg 1 tussen Eemnes en Hoevelaken voor het verkeer werd opengesteld. Hoevelaken vormt een van de belangrijkste knooppunten in de Twente-Holland-route. De werkzaamheden aan het klaverblad hebben ongeveer 5 jaar in beslag genomen. En het is het 8e klaverblad dat in ons land in gebruik is genomen. En de komende jaren zullen er nog omstreeks 10 volgen. 35.000 auto's per etmaal. Ga ze maar stellen. Ik denk dat ik morgen na de spits de eerste 35.000 al gehad heb. Nijkerk. 1991, 6 februari. In de 18e eeuw kende de Nijkerkse economie een bloeiperiode die voor een groot deel te danken is aan de tabaksindustrie. De Nijkerkse tabak was een product dat zelfs buiten de Nederlandse grenzen bekend was. De tabaksteelt was tevens verantwoordelijk voor de oprichting van de waag voor het wegen van tabak in 1765. Daarnaast vestigde zich een mandenmaker in Nijkerk, wiens manden werden gebruikt voor het vervoer van de tabak. Dan een piratenzendertje, het Amersfoort. 3 december 1979, een menigte van ongeveer 300 mensen heeft op een zondagmiddag in Amersfoort zijn woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op 3 politiewagens. 2 auto's liepen forse schade op, terwijl een derde zodanig werd vernield dat hij door een takelwagen moest worden weggesleept. Tot persoonlijke ongelukken heeft de massale woede-uitbarsting niet geleid. En dan, tenslotte, ik heb het al vaker voorgelezen, maar blijf het een leuk verhaal vinden. In 1983, onder alle omstandigheden, bleef de bekende dominee Jack van Dijk, hij leefde van 1913 tot 1984, zichzelf. Toen hij last had van zere voeten, mediteerde hij in 1983 op de kansel van de oude kerk in Putten tijdens een kerstzangdienst op zijn pantoffels. Het was 1983. Ik heb er nog eentje. En dan gaan we toch eens even kijken op de televisie.

0: Ja, de easy road, de weg van de minste weerstand, die nemen de meeste mensen makkelijk. Even gaan televisie kijken, want het is de hoogste tijd. Emiel, daar gaan we naar kijken. Deze Zweedse jeugdserie uit 1971 is Emiel, een kleine jongen die samen met zijn ouders en zus Ida op een boerderij woont. En ze hebben ook een werkster Lina en een knecht Alfred. Emiel zorgt voor allerlei problemen die meer uit onhandigheid dan uit kattenkwaad ontstaan. Hij is eenmaal nieuwsgierig naar hoe de dingen werken en dat loopt wel eens mis. Maar hij is eigenlijk een hele goede jongen met een hart van goud. Maar zijn humorige vader die denkt er anders over en roept dan ook om de havenklap. Emiel, kent u nog? Zijn moeder schrijft alle voorvallen op in een schrift. Bijvoorbeeld als Emiel een rat probeert te vangen met een val. In een schuurtje heeft Emiel wel 100 kleine poppetjes gesneden, houtpoppetjes. En hij verdient geld met het openhouden van de poort voor voorbijkomende wagens. En koopt voorwerpen en limonade op de veiling. Zijn vader vindt het geldverspilling, maar Emiel verkoopt alles door. En als de vader een varken koopt dat niet voor haar biggetjes wil zorgen, redt Emiel zo'n biggetje. De serie is een verfilming van de Emiel-boeken van de wereldberoemde Astrid Lindgren. In de Nederlandse vertaling heet hij echter Michiel. Dat was het programma toen. We reden met die prachtige Peugeot 504 coupé. We keken naar Emiel, we hadden het nieuws een jaar geleden. En wat mij betreft, Ben van der Ham, ik bedank je voor het luisteren. En ik hoop er volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma toe. Als laatste, zolang het duurt, de lange uitvoering van de disco van de Tramps. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje over Gates. En ja, uiteraard deze keer ook weer met het nummer van Matthias Rammingzeit, die niet vergeet. Nou, dat willen we allemaal op een bepaalde tijd wel eens eventjes. Maar dat is niet het thema van dit uurtje of Gates. Maar we gaan allemaal liedjes draaien die betrekking hebben op de dag. En dat doen we dan met onder andere Dalida, De Kroegendoers, Freddie Quinn, Reinier Cavalier, Helene Fischer, ja, noem ze maar op. Laten we maar gauw beginnen. De muziek voor zichzelf laten spreken. Dalida, daar beginnen we dan mee. Am Tag, als de regen kan.

En dat was dan Dalida met het hele mooie lied Am Tag als de regen kwam. Ja, goed, de ene keer zijn we er heel erg gebrand op dat er regen komt. De andere kant dan denk je maar weer eens van jongens, kon het maar weer eens wat anders worden. Nou goed, wat anders, dat doen we dan samen met de kroegendoers. Fire Tag!

En u hoorde dan de Kroegadoers met het nummer Firetaak. Nee, geen Firetaak, Firetaak. En dan het liefst een feestdag die dan duurt van vrijdagavond tot zondagavond. Wel, we zijn toegekomen aan de Oja Erlebnis. En die doen we ditmaal met Freddie Quinn. Dat was overigens zijn artiestennaam. Zijn eigenlijke naam was Frans Eugen Helmut Manfred Niedel. En hij werd geboren op 27 september 1931 in Wenen. En hij was dus een Oostenrijker die heel veel furoren heeft gevierd. Niet alleen in Duitsland, maar ver over de landsgrenzen heen ook. Want hij heeft nog een poosje in Amerika gewoond en daar ook zijn liedjes ten gehoor gebracht. Verder werd hij vele malen onderscheiden in Duitsland met ook voor maatschappelijke inspanningen. Maar ook voor zijn verdiensten op het muzikale vlak. Een vlekje op zijn blazoen. Ja, dat was eigenlijk een geschilletje wat hij had met de Duitse Belastingdienst. Hij had namelijk opgegeven dat hij in Zwitserland woonde, maar hij verbleef overwegend in Duitsland. En dat deed hij niet zomaar. Nee, dat deed hij gewoonweg omdat in Zwitserland een gematigder belastingcultuur was dan in Duitsland. Afijn, dat hele geintje dat heeft hem een heleboel centen gekost. En een voorwaardelijke veroordeling. Maar ja, goed, daar is hij verder nog weer netjes onderuit gekomen. Ach ja, waarom hij niet en een ander wel? We kennen hem onder andere van liederen zoals die er zijn. Heimwee, La Paloma, 5000 mijlen van zu Haus. Maar ditmaal gaan we luisteren naar een ander mooi liedje. Zo ein Tag. Zo.

Ditmaal in de Oja-erlebnis Freddie Quinn. En ja, natuurlijk kennen we allemaal zijn typische geluid, zijn mooie bronzen stem. Heel veel mooie liedjes. Maar ja, goed, daar blijven we niet bij stilstaan. We hebben alweer een klein kwartiertje van het uurtje afgeknabbeld. Dus we gaan gauw door met de muziek. Rainer Cavalier, eenmaal komt ook voor dich der Tag.

En als u dit liedje hoort, dan denkt u natuurlijk onmiddellijk aan een Nederlandse zanger. Het melodietje heel bekend. En dan, ja, dan komt toch die naam Frans Bauer een keer boven borrelen. Nou, blijven we niet bij stilstaan, Helene Fischer. Onze taak.

0: En dat was dan Helene Fischer. En ja, op dit moment met haar leeftijd meegenomen. Wat hoogtepunt eigenlijk nog van haar carrière. Geboren in 1984. Viert zij nu nog steeds veel grote successen bij al haar optredens. Onze taak, Helene Fischer. Nou, voor Helene Fischer is het denk ik elke dag onze taak. Dan gaan we naar twee broers, Brunner en Brunner. Du bist der Tag in meiner Nacht.
1: Es war einmal vor langer

En dat was dan het Oostenrijkse duo De Broers Brunner und Brunner. En ja, nadat zij dus vele jaren lang samen opgetreden waren als duo, zijn ze op een gegeven ogenblik ieder hun eigen solo carrière begonnen. Alleen ja, goed, op een gegeven ogenblik dan komt er toch nog weer een duetje. En dan is het ja, niet met de broer weer, nee, dan komt hij een aardige dame tegen waarmee je dan weer een paar leuke melodietjes gaat maken. Brunner und Brunner, Oostenrijkse duo. Geen tweelingbroers, nee, ze schelen elkaar 3 jaar. Dan is het tijd voor Draai am Rij.

En dat waren ze dan weer, draai amrij in het uurtje Auf geht's. En dat betekende dus weer twee vocale plaatjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. Nou, niet helemaal een instrumentaaltje. Nog wel een klein stukje zang er ook onderdoor. Maar we begonnen het drietal met Ronnie Wendertag, zo Andy Gate. En daarna was het Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten met Ein Neuer Tag. En zojuist was het Hauer Carpendeel. Hij zong der Tag er werd. En dat betekent dus zoiets als ja, het ochtendgloren, de dag breekt aan. Otto Lagerfeld.

En dat was dan Otto Lagerfit met het nummer Es kommt der Tag. En dan zegt u van ja, Otto Lagerfit. Ja, goed. Verder is er ook niet van hem bekend. Dit is zijn artiestennaam en hij wil daar verder ook niet op ingaan. En tot nog toe is het ook nog niet verder bekendgemaakt. Otto Lagerfit. Hij maakt leuke muziek, vind ik tenminste. Dan gaan we naar Andrea Berg. Der letzte Tag im Paradies.

En dat was dan Andrea Berg. En zij bezong de laatste taak in Paradies. Maar Camillo Velgen, hij heeft er een antwoord op. Irgendwann erwacht een nieuwe taak.

Camillo Velgin, afkomstig uit Luxemburg. Inmiddels is hij niet meer onder ons. Hij is geboren in 1920 en is in 2005 overleden. Irgendwann erwacht ein neuer Tag. Ja, Jannes, en dan komen ze weer. De Kastelroute Spatzen met Der Tag mit Maria.

En dat waren ze dan weer speciaal voor Jannes de Kastelrouter Spatzen. En ja, ook ik ben nog wel een bewonderaar van deze groep. En dan zijn we alweer gekomen aan de laatste vocale bijdrage van dit uur.

Uurtje of Gates. Ik was blij dat u er weer bij was en dat ik ze allemaal weer voor u op een rijtje zou kunnen zetten. We sluiten dan ook af met een nummer van Nick en Simon. Deer taak, deer alles besser macht. Wat mij betreft graag tot de volgende.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer druk in het midden van het land. Er is weer een echte avondspits, kunnen we wel zeggen, met 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 20 minuten extra reistijd. De A28 Amersfoort-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek is de linker rijstrook nog dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor knooppunt Velperbroek 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: zouden. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast behoorlijk wat dagelijkse files weer in het midden van het land, die zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken, een paar opvallende files. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. De A28 Amersfoort richting Zwolle is eerder open gegaan, althans deels open gegaan dan verwacht. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Er staat inmiddels wel zo'n 7 kilometer file met een half uur vertraging. En verder valt nog op de N337 Deventer richting Zwolle voor de aansluiting met die A28 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft ook de tweede competitiewedstrijd verloren. In eigen huis was Harkemase Boys met 0-1 te sterk. De Ermeloers speelden vol rust ondermaats en konden na de pauze, ondanks meer strijd en druk, nauwelijks tot grote kansen komen. Door de nederlaag blijft DVS 33 na twee speelronden puntloos. De volgende wedstrijd staat komende zaterdag op het programma. In Assen is ACV de tegenstander. De politie onderzoekt de toedracht van een incident dat vrijdagavond heeft plaatsgevonden in Harderwijk. Het gaat om een zware mishandeling die ontstond na het conflict over loslopende honden. Dat vond plaats aan het zeepad. Hulpverleners troffen er een gewonde en buiten bewustzijn verkerende hondenbezitter aan. De man is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het om een woordenwisseling ging tussen de hondenbezitter en een andere betrokkene, voorafgaand aan het geweld. De situatie zou daarna zijn geëscaleerd tot een handgemeen, waarbij de man hard werd geslagen. De politie vraagt getuigen of mensen die meer over de situatie weten om contact op te nemen. En tot slot, een eeuwenoud pand in de binnenstad van Harderwijk krijgt na een ingrijpende restauratie een nieuwe bestemming. Het historische gebouw, dat eerder in slechte staat verkeerde, wordt binnenkort in gebruik genomen als museum voor schilder Marius van Dokkum. Dagblad De Stentor meldt dat de belangstelling voor de nieuwe locatie al voor de opening groot is. Reserveringen voor activiteiten en bezoeken komen inmiddels binnen. Het pand biedt daarnaast ruimte voor creatieve workshops. De restauratie heeft het monumentale gebouw weer toekomstbestendig gemaakt, zo meldt de krant. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal dagelijkse files in het midden van het land, toch de meeste oponthoud op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek is alleen de linkerrijstrook nog dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En veel oponthoud op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een eeuwenoud pand in de binnenstad van Harderwijk krijgt na een ingrijpende restauratie een nieuwe bestemming. Het historische gebouw, dat eerder in slechte staat verkeerde, wordt binnenkort in gebruik genomen als museum voor schilder Marius van Dokkum. Dagblad de Stentor meldt dat de belangstelling voor de nieuwe locatie al voor de opening groot is. Reserveringen voor activiteiten en bezoeken komen inmiddels binnen. Het pand biedt daarnaast ruimte voor creatieve workshops. De restauratie heeft het monumentale gebouw weer toekomstbestendig gemaakt, zo meldt de krant. De politie onderzoekt de toedracht van een incident dat vrijdagavond heeft plaatsgevonden in Harderwijk. Het gaat om een zware mishandeling die ontstond na het conflict over loslopende honden. Dat vond plaats aan het zeepad. Hulpverleners troffen er een gewonde en buiten bewustzijn verkerende hondenbezitter aan. De man is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het om een woordenwisseling ging tussen de hondenbezitter en een andere betrokkene, voorafgaand aan het geweld. De situatie zou daarna zijn geëscaleerd tot een handgemeen, waarbij de man hard werd geslagen. De politie vraagt getuigen of mensen die meer over de situatie weten om contact op te nemen. En tot slot, het ruim 2 meter hoge reuzeijsje van IJsselon het Boerinneke in Harderwijk staat weer op zijn vertrouwde plek. Het reclameobject werd een week geleden gestolen, maar is inmiddels door de daders teruggebracht. Twee jongens namen het ijsje mee nadat ze alcohol hadden genuttigd. Het gevaarte werd per boot vervoerd. De eigenaar van de ijssalon had de daders een ijsje beloofd als ze het reuzenijsje zouden terugbrengen. Die belofte is inmiddels nagekomen. De jongens kregen een ijsje met citroensmaak. Om nieuwe diefstal te voorkomen is het teruggebrachte reuzenijsje inmiddels met een ketting vastgelegd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met Torero's en Kam uit 1967. En dat hebben we ook niet zomaar, want Hans Hollerstelle, die was daar de gitarist van de Torero's. En hij is vandaag 81 jaar. We kwamen later trouwens ook nog tegen bij Exception onder andere. En hij was ook verantwoordelijk voor de hit van Walitax, Miss Wonderful. Goed, wat gaan we weer voor u draaien? Natuurlijk, we gaan straks starten met het blokje Duits. De A en B kantje is van Tom Fogerty. En de nummer 1 komt uit 1964. En voor de rest hebben we nog een Nederlandse plaat, Elvis en nog heel veel andere leuke muziek. Wilt u echt een plaatje willen aanvragen? Dat kan natuurlijk. En dat mag u dat doen op het telefoon naar 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Ja, blokje thuis, daar beginnen we mee. Uit 1975 gaan wij voor u draaien Danny Christian en Marie Louise.

En we sloten het Duitse blokje af met de Flippers en Das Leben ist doch viel zu schön uit 1974. We gaan verder met Bobby Day en King's Highway uit 1958.

En we gaan even met de Drifters met True Love, True Love uit 1959. Daarbij kan je komt dit keer van Tommy Fogerty en de Blue Velvets. Nou, die Tom Fogerty, ja, die kennen we natuurlijk ook later als zanger van de Creedence Clearwater Revival. Maar hij werd geboren als Thomas Richard Fogerty in Berkeley, in de staat Californië, op 9 november 1941. Hij overleed op 6 september 1990 in Scottsdale in Arizona. Wij gaan, wat ik al zei, het A en B kantje draaien. Dat is het nummer, even kijken, Come On Baby uit 1961.

En dit was dan Oh My Love van de... En dit was dan Oh My Love van Tommy Fogerty en de Blue Velvets uit 1961. Goed, we gaan nu een plaat draaien van de Hollies, Falling Calling uit 1975.

En we draaiden een ouwtje van Smokey, want dit was uit 1978, Mexican Girl. U luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw station Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Goed, we zijn toegekomen aan nummer 1 van 1964. En als we gaan kijken in de Nederlandse hitlijst, is dat de Supremes. En Where Did Our Love Go?

En 1964 waren dit de Velvets en He Was Really Saying Something. Voor de plaat van Elvis gaan wij terug naar 1973. En van zijn album is The Rise on Rock gaan wij voor je draaien Find Out What's Happening.

En we rijden voor u Don Gibson met Any Day Now uit 1979. De Nederlandse plaat komt dit keer uit 1966 en ik heb gekozen voor Koning van Solingen, Symfonie.

En dat was de groep Clear Light met With All In Mind uit 1967. We gaan nu voor Elvin Bishop en Fooled Around and Fell In Love uit 1976.

Rock. En dit was dan als laatste plaatje van dit uur. Kai Mitchell en Rockabilly uit 1957. Ja, zei het al, laatste plaatje, maar niet getreurd. Want na het nieuws gaan we gewoon gezellig nog een uurtje door. En dan hebben we nog heel veel andere leuke muziek. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Tennessee Tree. En wat mij betreft, tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: We begonnen dit uur met de First Class en Beachy Baby uit 1974. Wat gaan we er meer voor doen? Nou, we hebben nog heel veel leuke andere muziek. Ik zou zeggen, blijf gewoon gezellig bij. Je hoort het van allemaal vanzelf voorbij komen. Mocht je verzoekjes hebben, dat kan natuurlijk ook altijd. Dat mag dan naar studio@vwfm.nl. Studio@vwfm.nl. Of telefonisch, dat kan ook. Dat is dan 0341 en dan 36014848. Dus 36014848. Goed, we gaan verder met de Turtles en Like the Seasons, White Wild uit 1970.

En we rijden 1966 de Trucks met Anyway That You Want Me. Goed, we gaan nu een plaat draaien van de Fortunes. En dat was Wait Until September uit 1972.

En we draaien voor weer Eric Clapton met Hello Old Friends uit 1976. We nu plaat draaien van Les Baroque en Such a Cat uit 1966.

En we draaien de Scorpions met Hello Josephine uit 1964. Afgelopen dinsdag overleed op 77-jarige leeftijd de drummer van ZZ Top, Frank Beard. Na een lang ziekbed en hij had toen ook de tijd om zijn opvolger eigenlijk ook konden voor te schrijven. Dus ik heb begrepen dat ze dit weekend ook alweer hebben opgetreden met de nieuwe drummer. Maar goed, wij gaan uit 1977 van hun draaien It's Only Love.

En we draaiden op verzoek van Martin Stiliden met Dirty Work uit 1972. We gaan nu een plaat draaien van de Seekers en Turn, Turn to Everything There Is a Season uit 1966.

En we draaien de Lana Sisters met You Got What It Takes. En deze plaat komt uit 1960. We gaan nu een plaat draaien van de Spinners en I'm Coming Home uit 1974.

En daar de groep America met Down to the Water uit 1977. Maar nu een leuk plaatje draaien van de Kinks en Days uit 1968.

En in 1969 draaiden wij de Archies met Don't Touch My Guitar. Goed, we gaan nu een plaat draaien van de Carpenters en Desperado uit 1975.

En we rijden Anita Meijer met Wonderland uit 1976. De uitsmijter komt vanavond uit 1966. En dit keer is het Simon & Garfunkel, A Hazy Shade of Winter.

En met Simon en Garfunkel zijn we aan het eind gekomen van dit uur. En zelfs dit programma natuurlijk. Ik wil u dan ook heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil u bedanken voor de verzoekjes die we hebben gehad. En uiteraard wil ik ook mijn technicus Hans bedanken voor de techniek. Uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer. Dan gaan we weer een uurtje koffie draaien in 2 uur. Dus dat wordt weer gezellig. Voor straks zou ik willen zeggen wel het zesde. En wat ons betreft, tot volgende week. Dag. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het ruim 2 meter hoge reuzeijsje van IJsselonert Boerinneke in Harderwijk staat weer op zijn vertrouwde plek. Het reclameobject werd een week geleden gestolen, maar is inmiddels door de daders teruggebracht. Twee jongens namen het ijsje mee nadat ze alcohol hadden genuttigd. Het gevaarte werd per boot vervoerd. De eigenaar van de IJsselon had de daders een ijsje beloofd als ze het reuzeijsje zouden terugbrengen. Die belofte is inmiddels nagekomen. De jongens kregen een ijsje met citroensmaak. Om nieuwe diefstal te voorkomen is het teruggebrachte reuzeijsje inmiddels met een ketting vastgelegd. De politie onderzoekt de toedracht van een incident dat vrijdagavond heeft plaatsgevonden in Harderwijk. Het gaat om een zware mishandeling die ontstond na het conflict over loslopende honden. Dat vond plaats aan het zeepad. Hulpverleners troffen er een gewonde en buiten bewustzijn verkerende hondenbezitter aan. De man is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het om een woordenwisseling ging tussen de hondenbezitter en een andere betrokkene, voorafgaand aan het geweld. De situatie zou daarna zijn geëscaleerd tot een handgemeen, waarbij de man hard werd geslagen. De politie vraagt getuigen of mensen die meer over de situatie weten om contact op te nemen. En tot slot, een eeuwenoud pand in de binnenstad van Harderwijk krijgt na een ingrijpende restauratie een nieuwe bestemming. Het historische gebouw, dat eerder in slechte staat verkeerde, wordt binnenkort in gebruik genomen als museum voor schilder Marius van Dokkum. Dagblad De Stentor meldt dat de belangstelling voor de nieuwe locatie al voor de opening groot is. Reserveringen voor activiteiten en bezoeken komen inmiddels binnen.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.

0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000...

0: 100.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1.000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft ook de tweede competitiewedstrijd verloren. In eigen huis was Harkemase Boys met 0-1 te sterk. De Ermeloers speelden vol rust ondermaats en konden na de pauze, ondanks meer strijd en druk, nauwelijks tot grote kansen komen. Door de nederlaag blijft DVS 33 na twee speelronden puntloos. De volgende wedstrijd staat komende zaterdag op het programma. In Assen is ACV de tegenstander. FC Horst uit Ermelo heeft zaterdag voor de derde keer op rij de Gerrit van Dam-bokaal gewonnen. De organiserende vereniging versloeg Zwart-Wit 63 met 4-2 en eindigde als de eerste in het 11e toernooi. Zwart-Wit 63 uit Harderwijk begon sterk en leidde na 22 minuten met 0-2. Rick van Meij bracht FC Horst voor rust terug tot 1-2. Na de pauze draaide FC Horst de wedstrijd volledig om. Derbel van der Akker maakte gelijk, waarna Mikita Huifrijk de Ermeloze ploeg op voorsprong zette. Mark van den Bos bepaalde met een afstandsschot de eindstand op 4-2. In de andere wedstrijd won VVOP uit Voorthuizen met 4-2 van EFC 58. En tot slot, VV Unicum heeft het Veluwaarde-toernooi van VV Hierden gewonnen. De ambitieuze tweede klasser uit Lelystad versloeg competitiegenoot FC Horst met 3-2 en eindigde daarmee bovenaan. VV Zeewolde werd tweede en EFC 58 uit Ermelo eindigde als derde. SDC Putten sloot het toernooi af met een ruime 4-0 overwinning op VV Zeewolde. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. En tot zover het Veluwfm regionieuws.
2: Dit is Veluwfm.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden.

0: graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Enjoy this trip.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.